0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vast kwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gidi Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechterlijke uitspraken te negeren. En noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de

0: De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Terugleverkosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
14: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
17: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
23: Ik heb hier de biefstuk Bali.
24: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
23: Geniet ervan.
22: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
25: 18 plus, speel bewust.
23: Ja. Echt serieus?
26: 7, 7, 7, 7.
23: Oh, wat een geld.
27: 8000, potverdikke me.
25: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
4: Ben jij de volgende postcode-loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht... met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always... de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Of ze er nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
10: Kippie.
11: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
13: Echt lekker.
12: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25%.

0: uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar JA21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek. Namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren, schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
3: De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knoopendijl en Wadenooijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar 1 rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 8 kilometer met een half uur oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
1: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Ja, dan hangt hier in de studio ook iets in de lucht. Maar wat dat is geen vuurwerk in ieder geval.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. Ja. Met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, welkom. 17 september 2026 alweer. Welkom bij Radio Noordzee. Het station met 200% puur Hollandse knijters. Beloven we echt hoor. Danny Vroger, zometeen Mickey van Wijk komt eraan. En deze ochtend gaan we met Milan Kerstijn contact zoeken voor de ochtendkoffie. Want hij heeft een nieuwe single en die heet Met Jou. Dat allemaal in de ochtendshow. Plus ook nog een nederpoppepper heb ik van je nodig. Nou, wat dat is, ga ik je zo uitleggen. Maar mocht je nog in je bed liggen...

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willem.

Kier van Wijk hoorde je met Danny Vroger samen in Knipperlicht. Een station met 200% puur Hollands, waar we zometeen op zoek gaan naar een oppepper voor jou qua muziek. Hè. Welke oppepper kun je gebruiken? Welke nederpoppepper, zoals het mooi heet? Geef het door via de nieuwe WhatsApp-functie die je vindt op onze app van Radio Noordzee. Download hem even, oké? Okay? Nick en Simon zijn hier. En hoe lang?

Lekker bezig hoor je ze. Miss Montreal, Sanne Hans. Ze vieren dit jaar het jubileumjaar. Want ze zijn wel lekker lang bezig. En zo mooi hoorde je net hier bij Noordzee. Zometeen de nederpoppepper van jou. En ik heb de dijk voor je en Thomas Berger. Maar eerst tijd voor een klein stukje gezelligheid. En dan heb je het al gauw over deze man, hè. Marco Schuitmaker bij Noordzee.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bize Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak... of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
14: Kippie.
15: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
21: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 1 van algemene beschouwingen duurde tot in de nacht, maar al over een paar uur schuift iedereen weer aan in de Tweede Kamer. Premier Jette zal moeten laten zien hoe hij een meerderheid voor de begrotingsplannen wil vinden. In de gebieden in ons land waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan ook vaak verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere gebouwen met kwetsbare mensen. Het zijn er bijna 190, meldt het programma Pointer. En Nederland daalt op de ranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We staan nu op plek 46. Nederland doet het niet per se slechter dan eerst. Maar landen die het nog beter doen, trekken het gemiddelde omhoog. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits verloopt nog niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knoopend Deil en Wadenoijen 5 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechte rijstrook is dicht. Elders op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zitten daar scheuren in het wegdek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.

0: laatste tijd pas op dat hij zo'n groot bereik heeft. En niet qua socials. Ja, ook qua socials, maar ook qua bereik, qua stem. Hè? Hoog en laag tonen. Je hoorde Thomas Berger.
1: De Radio Noordzee. Nederpop Pepper.
0: De oppepper van Patricia. Ik stil van. Die zal me blij maken met een plaatje van mijn favoriete bandje uit de jaren 80. Ook ik stond te schreeuwen bij het podium toen ze afscheid namen. Oh ja, was dat niet in de bos toen de tijd? Ja, dat was heftig, hè? Met buttons op je jasje. Graag toe maar, want ik was smoorverliefd op Henny Vrienten. Dan gaan we hem draaien.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

Toppie. Rolf Sanchez en Thomas Agda hoor je in Missenzouw bij Noordzee. Het station met 200% puur Hollands. Zometeen Marco Borsato met Guus. En we gaan deze ochtend koffie drinken met Milan Kirstijn. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht met jou. En daar willen we alles over weten. Maar eerst tijd voor een bijzonder moment.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
15: Aquaparken voor tickets €200, please.
14: Zei jij nou €200?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
14: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: De Beter Pickabillies!
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.

0: Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. En een politicus in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de toiletdeur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste van zijn collega's waren al weg. Pas de volgende ochtend werd hij na 13 uur bevrijd door een schoonmaker. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Opvallend is de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Deil en Wadenooijen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Richting de Maasvlakte op de A15 tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne, 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond, ook een kwartier vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo, 5 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Mannenharten van Bluff en Nielsen hoorde je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, en met jou goedemorgen. Welkom aan je ontbijttafel van Radio Noordzee, waar we uitsluitend 200% puur Hollands draaien. Oh, dat wist je al, oké. Okay. Ja, en we hebben een app. Een app. De officiële Radio Noordzee app is te downloaden. Download hem even in de App Store. Bij Google Play heb je altijd Radio Noordzee in je kontzak zitten. Dat is toch handig, hè? Alle contact met de studio. Zo dadelijk sneller voor je. Ook André Hazes gaan we zo draaien. En ik kan je verklappen dat wij contact gaan zoeken met Milan Kerstijn. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En daar willen we alles over weten. Dat gaan we allemaal doen binnen nu.

0: naast me ligt.
1: Het gaat gebeuren, deze fijne vent, deze Lars Borst, die je beter bekend als Snelle. Die wordt vader! Ja! Lars, van harte gefeliciteerd. Spannend hoor, maar samen met zijn verloofde sterren zijn ze dus in verwachting. Zeggen ze dan, ja goed, wij mannen staan er vaak een beetje bij, maar heel spannende tijd. Ik wens jullie heel veel sterkte. En nou, ja, bereid je vast voor, zou ik zeggen. Alles wordt dan.

0: Onder hypnose.
1: Zouden ze jou onder hypnose kunnen krijgen of niet? Denk je dat dat als een soort Rasta Rosteli, dat ze in je vingers knippen en dan dat je in één keer weg bent? Ja, ik geloof er niet zo in eigenlijk. Maar misschien moet ik het gewoon een keer ervaren. Hypnose hoorde je van Fleming hier bij Radio Noordzee. In de ochtendshow, waar we zometeen gaan koffie drinken. Oh ja, ja. Met Milan Kerstijn. Eén nacht met jou hoor je later deze ochtend binnen. Nu in een klein kwartiertje. Eerst even voor Bram Bongers en het perfecte recept.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Gaan we die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
12: Yes!
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haaier.
12: Yes!
14: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
20: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
21: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de Tweede Kamer is strakjes het woord aan premier Jetten. Die moet laten zien hoe hij een meerderheid voor alle kabinetsplannen wil krijgen. Want het debat van gisteren leverde nog maar weinig op. Het schiet in ons land niet echt op met de emancipatie. Op de wereldranglijst over gendergelijkheid zakt Nederland weg naar plek 46. Vrouwen verdienen minder, hebben minder vaak een baan en zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. En ondanks wederzijdse beloftes heeft Oekraïne vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Er zijn geen doden of gewonden, wel ontstond schade door neervallende brokstukken. Ook Rusland zou Oekraïnse energiedoelen aanvallen. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon. Daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien. En dan waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag.
22: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
0: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. De files die opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Briele en de afrit Oostvoorne, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Het wegdek is beschadigd. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Breda naar Utrecht, een kwartier vertraging bij Lexmond. A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Nieuw-Kuik. De vertraging is daar een kwartier. En op de N62 staat file van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel, 4 kilometer. De vertraging is daar nu 20 minuten.

0: Odi, de Arena Lach het Volk krijgt Roxy Dekker en de Bare Minimum hoorde je bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Deze ochtend gaan we ochtendkoffie drinken met niemand minder dan Milan Kerstijn. Milan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Afgelopen vrijdag is je uitgekomen, je plaatman.
2: Ja, niet normaal.
0: Ja, hoe voelt dat?
2: Dat was een vreugde, hè? Ja, gewoon onwerkelijk. Daar werk je zo naartoe. En dat dat dan gebeurt, dat is echt een magisch gevoel.
0: Ja, ik zie op jouw website, want je bent nog hartstikke jong. Jij bent een energieke en veelbelovend artiest.
2: Ja, je moet natuurlijk niet een beetje over jezelf gaan praten. Hè, maar dat klopt wel.
0: Dat klopt wel, hè? Ja, dat heeft natuurlijk degene die jouw website heeft gemaakt, heeft dat goed bekeken. Hey, ja, want jij treedt op. Nou, waar treed je allemaal op? Vertel zelf maar even.
2: Nou, dat is een beetje... op het begin treed ik natuurlijk heel veel in Noord-Holland op, waar ik ook vandaan kom.
0: Ja.
2: En ik reis nu wel eens naar Groningen, Tilburg, Emmen, Breda, noem het allemaal maar op. Overal, het hele land eigenlijk.
0: Ah, joh, komt overal gewoon.
2: Ja, liefst wel.
0: En als mensen jou zien staan, wat zien ze dan voor een gast?
2: Dan zien ze een hele open, eerlijke jongen die heel veel plezier heeft in zijn werk. En kwaliteit mogen ze lekker zelf bepalen. Maar ik wil gewoon dat de mensen het leuk hebben. Ik wil die glimlach op hun gezicht zien en dan ben ik ook blij.
0: Ja, dat geeft jou een boost. Oké, ja, cool.
2: Ja.
0: Hey, met jou. Over wie gaat de plaat en waar gaat die helemaal over? Vertel eens.
2: Oeh, over wie gaat die?
0: Ja.
2: Jeetje. Ik kan wel heel veel opnoemen, hoor.
0: Nou ja. Maar het gaat over een ex of over een nieuwe liefde. Waar gaat het over?
2: Nee, ik heb het nummer heb ik wel lekker ingezongen. Ik heb niet zelf geschreven. Dat niet. Dat is. Maar het is. Het gaat. Ja, je hebt natuurlijk altijd. Komt er wel iemand in je hoofd die erop gaat. Maar bij mij is dat niet per se zo iemand in mijn kring.
0: Nee, oké. Okay. Nou, maar voor de mensen die de plaat nog niet hebben gehoord, wat voor gevoel geeft de plaat?
2: Ja, gezelligheid, eigenlijk. Ja. Eén nacht met jou is niet genoeg. Het gaat een beetje over de liefde, uiteraard. En het is gewoon een lekkere meezinger.
0: Ja, leuk man. Hey, de komende tijd, over 5 jaar, waar wil je dan staan? Sta je dan als gastartiest bij de toppers? Of...
2: Ja, ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik in de Ziggo wil staan. Dat is, voor die tijd stop ik niet.
0: Ja, Ziggo.
2: Maar dat is bij elke artiest waarschijnlijk wel zo. En we gaan het gewoon zien. We gaan gewoon echt werken naar een heel groot netwerk. En ik hoop gewoon heel Nederland te kunnen zien.
0: Nou, hartstikke goed. De eerste stap is gezet ook bij Noordzee. Dus wat dat betreft, welkom bij onze club. Kondig de plaat maar even aan, Milan.
2: Nou, mijn naam is Milan. Dit is 1 nacht met jou op Noordzee.

en Jimmy, daarvoor nieuwe single van Milan Kirstijn en Eén Nacht Met Jou. Goedemorgen. Wakker worden met 200% puur Hollands. Zo dadelijk Yves Berensen en nu Susanne Freek. Lichtje.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Teruglevering kosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
17: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Dames en heren, de daluren beginnen.
20: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
21: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Mindshift, dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
24: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
27: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
28: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
29: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste

0: van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best, Tjaat het slechtst. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in

0: wordt zo'n 18 graden vanmiddag. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Eindhoven naar Luik, daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Borden en Maastricht, over iets meer dan 20 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. A15 naar Europoort, bij de afrit Oostvoorde, 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

daarvoor moeten doen. Marco Schuitmaker hoor je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Fijn dat je ingecheckt bent deze ochtend. Donderdag alweer, richting het weekend. Ik ruik het weekend alweer. Jij ook niet? Oh, ja, ik ga dit weekend bowlen. Dus ik ben al allemaal YouTube-filmpjes aan het kijken hoe ik het beste die bal moet vastpakken. Welke beweging ik moet maken. En vooral het voetje achter is heel belangrijk, heb ik net geleerd. Goed, zometeen Jari Helgers. Hij is trouwens vanmiddag te gast bij René Verkerk. In Wat een Middag, mis dat niet. Vanaf 4 uur René Verkerk, Jonathan en Kobus. En dus ook Jari Helgers te gast. En hier is Hutse Kot bij Noordzee.

0: Morris hoorde je. En de vloek van Barcelona. Hij is vanmiddag te gast bij René Verkerk in Wat een Middag. Mist dat niet vanaf 4 uur. Hè?
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja, zometeen Kimberly Francis. Of zij een plekje verdient in de Hollandse Meestergalerij. Nou, wel bijna. Ze gaat hartstikke goed. Maar nu tijd voor een echte klassieker. Eentje met een gouden randje. Ja, deze mannen, ze zingen in het begin een beetje het Engels. Maar het is echt wel een Nederlandse klassieker, hoor. In Rotterdam zijn ze geprezen, eigenlijk overal, want in elke hitlijst komen ze terug. Ik heb het over de Amazing Stroopwafels. Geniet van Oude Maasweg.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch.

niet stil van. Ga je vandaag weer de 30 seconden groetjes doen? Ja, zeker gaan we weer doen. Geef ze door via de app, de WhatsApp-functie van Radio Noordzee. Zometeen 30 seconden lang de groetjes achter elkaar. En als jij iemand even gedag wil zeggen via de radio, dan is dat mogelijk. Dus even een WhatsAppje sturen met de app van Radio Noordzee. En dan nu, die verrader op de radio. Robert van Hemert, samen met Donnie en The Fisherman's Friend.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets €200, please.
13: Zei hij nou €200?
14: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Smin.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
15: Smin.
18: Boost yourself.
19: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
20: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
22: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. vanaf 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
25: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
26: Fans van voordeel.
27: Aldi, laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er staan vanochtend een stuk meer files naar de Rotterdamse haven. En dat komt door problemen op een belangrijke brug over de A15, de Zuurhofbrug. Daarin zijn scheuren ontdekt en daarom is de brug sinds gistermiddag voor een groot deel dicht. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. En bijna allemaal leggen ze de schuld bij anderen, zegt verzekeraar Unive. En ondanks beloftes aan president Trump blijven Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen aanvallen. Zo bestookte Oekraïne een Russische olieraffinaderij en trof Rusland energiedoelen in onder meer Odessa. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en een waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder staat er nog file op de N211 hoek van Holland richting Den Haag tussen Kwintsheul en Wateringseveld 2 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten.

0: Welkom bij Radio Noordzee. Als je net als je radio hebt aangezet, Jeffrey Kuipers hoorde je net, een veel te lange nacht. Het is tijd voor niet 20, niet 10, maar 30 seconden groetjes op de radio. Doorgegeven. Linda uit Alkmaar, een dikke groet voor mijn moeder Ria, gewoon omdat ze de allerliefste is. Peter uit Goudra. Goed aan mevrouw Sandra, nog even werken, schat. Vanavond lekker samen. Monique Zwolle luistert ook mee. Een dikke kus voor mijn kleinkinderen Sam en Lotte. Oma denkt aan jullie. Richard uit Breda, goed aan de mannen op de zaak. Koffie staat klaar. En Noordzee staat ook aan. Daar staat ze hier. Oké. Anja uit Deventer, lieve groet voor mijn zus Karin. Veel plezier vandaag. Je verdient het. En José zegt ook iets.
1: Radio Noordzee.
0: Een dikke kus voor mijn man René. Vandaag alweer 28 jaar. Mijn grote liefde. Nou zeg, dat is toch mooi. Dankjewel, dat waren ze weer de 30 seconden groetjes. Ja, zo snel gaat dat, hè, het leven. Tijd om even tot rust te komen. Met zometeen Rutger van Barneveld. Eerst Paul de Leeuw.
2: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard.

staan met Banner en Kom je me halen bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Zometeen naar Tine. Ze is al binnen. Ik zag haar net even lopen met een kopje koffie. Marleen Sahupala, veel plezier met haar. En morgenochtend op de vrijdag spreek je voor de vrijdagaflevering van de ochtendshow. En dat is lekker.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Social Deal dierentuindeals, steek 1 en actie bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling,
8: teruglevering kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
14: Kippie.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
17: Yes!
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
17: Yes!
19: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: De Beter Pick-a-Bellies.
22: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,99. We doen met je mee. Plus.
24: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden in de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jetten zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jetten lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. En ondanks beloftes aan president Trump zijn Rusland en Oekraïne niet gestopt met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. President Zelensky zegt dat Rusland energiedoelen in de regio's Odessa en Sumy heeft getroffen en dat daar gewonden bij zijn gevallen. Rusland op zijn beurt bericht over een Oekraïense aanval op een olieraffinaderij. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saoudala.
2: Goedemorgen.

0: Amsterdam.
1: Nee hoor, ik kom niet uit Amsterdam. Maar wel een leuke plaat van André Hazes en Tabitha en Chris Cross Amsterdam. Goedemorgen, gezellig dat je erbij bent. Marleen hier op Radio Noordzee op deze donderdag 17 september. Het is even over 10. En ik kijk natuurlijk altijd even, is het nog een bijzondere dag? Moeten we nog ergens bij stilstaan? Valt er nog ergens iets te vieren? Nou, ik kwam dit tegen en ik weet niet of er luisteraars zijn die dit nog hebben meegemaakt. Zeg maar een actieve herinnering hieraan hebben. Ik kan eerlijk zeggen dat ik daar veel te jong voor ben. Maar in 1958 was dit de dag dat de allereerste aflevering van de legendarische Nederlandse kinderserie, hier komt ie, Pipo de Clown, wordt uitgezonden. Sapper de flap, zeggen we dan. Dat weet ik nog wel. Het zou zo meteen een shownieuwtje kunnen zijn natuurlijk in de shownieuws update. Die krijg je straks, want die zijn ze nu al helemaal aan het voorbereiden voor je. En natuurlijk ook in dit uur weer lekkere muziek, hè. Laten we eens beginnen met een jarige Job. Koen Wouters, die is vandaag jarig van de band Clouseau. Wordt 59 jaar, heeft ook in Nederland talloze hits gescoord. Met de band Clouseau natuurlijk. Dus laten we maar eens eventjes gaan draaien dan, hè. En dit is een van hun grootste hits. Daar gaat ze.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sam Peek en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. De vriendin van Ben Sanders biedt fans zaterdag de mogelijkheid om afscheid te nemen van de zanger. Dat meldt Bens vriendin Janita op Instagram. Tussen 6 en 8 kunnen mensen terecht bij de tattoo shop Craftman's Tattoo van Ben Sanders in Arnhem. De zanger werd eind 2010 bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Gisteren werd bekend dat hij op 43-jarige leeftijd is overleden. Zijn broer Dean bevestigde het nieuws op Instagram. Ben werd dood aangetroffen bij de Rijkwoerdse plassen. Katja Schuurman was in de periode dat ze in GTST te zien was zeer zeker niet gelukkig. Dat vertelt ze in Linda. Ze greep daardoor naar de drank. Er was volgens Katja een periode dat ze altijd een fles Baileys in haar tas had, waardoor ze zich minder alleen voelde. Ze kon de hysterische toestanden destijds niet aan. Katja's ouders wisten in die periode niet alles van haar worstelingen, omdat ze niet meer thuis woonde. Wel escaleerde het af en toe als ze als gezin samen waren, omdat Katja dan te veel had gedronken. Zo sloeg ze een keer over de kop met haar auto. Nieuws dat de kranten haalde. En boven Er van Doorns is niet meer boos dat Drentse Klamer dit voorjaar een eigen talkshow kreeg bij RTL 4 en het programma RTL Tonight moest stoppen. Dat hij gisteravond aan tafel bij Drentse Klamer. Bo zei wel dat hij destijds niet leuk vond dat Drentse een eigen talkshow kreeg. Drentse zei dat te begrijpen. Inmiddels ligt de kwestie volgens Bo volledig achter hem. Mensen zijn het al lang weer vergeten. Het is echt een half jaar geleden. Al dus Bo.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Ik kreeg zo'n leuk berichtje van Mark via de app binnen dat hij het itempje met Marleen mee zo gezellig vindt. Omdat hij steeds in zijn herinnering teruggaat naar dat jaar en dan zich er ook weer helemaal van alles bij kan voorstellen. Nou, dankjewel voor je berichtje, Mark. Het is altijd leuk om te lezen. En zometeen neem ik jou ook weer ergens mee naartoe in het jaar 2015. Een opmerkelijke gebeurtenis en natuurlijk een plaat uit dat jaar. Maar eerst Tinto de Verano. Voor de mensen die dat nog nooit hebben gehad. In Spanje is dat echt een heerlijke versnapering. Nou, toen ik nog alcohol dronk, nam ik dat regelmatig op het terrasje in Spanje. Dit is Joey Nicolai.

Suzanne en Freek. Zo vlak voor de klok van 10:30 op Radio Noordzee. Zometeen neem ik je weer mee naar 2015. Maar eerst gaan we met Henk Wijngaard mee. Hey Suzanne.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
10: Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Thuisbatterij,
18: einde salderingsregeling,
19: teruggeleverde kosten,
20: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
24: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
25: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

passen deze stemmen ook goed bij elkaar, hè? Willem en Jan waren dit tussen jou en mij. En dan is het nu tijd om je eens even mee te nemen weer vandaag naar het jaar 2015, zoals ik dat deze hele week al doe. Ik ga het hebben over de meest opmerkelijke gebeurtenissen. We hebben al wat lichtere onderwerpen behandeld. Een beetje shownieuwskoppels die uit elkaar zijn. De breuk tussen André en zijn moeder hebben we het daarover gehad. Over K3, het NOS-journaal dat voor de allereerste keer niet kon worden uitgezonden vanwege de gijzeling. En dit is ook wel een behoorlijk serieus onderwerp, hoor. Want in november, vrijdag de 13e notabene, waren er een reeks gecoördineerde terroristische aanvallen in en rond Parijs. Op meerdere plekken waren er verschillende terrassen, cafés, restaurants in het centrum van Parijs. Niet te vergeten in de concertzaal Bataclan, waar een metalgroep op dat moment aan het optreden was. Daar kwamen 89 mensen om het leven en in totaal vielen er 130 doden. Meer dan 350 gewonden. Echt een ongekende geweldsexplosie. Er waren 9 daders en de meeste die kwamen om het leven door hun eigen bomgordels of door de politie. Maar Salah Abdeslam was de enige overlevende dader. En die werd in juni 2022 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder uitzondering op vervroegde vrijlating. Van sommige gebeurtenissen kun je natuurlijk denken, ja, dat is al zo lang geleden, maar het lijkt als de dag van gisteren. Ik weet niet hoe dat voor jou voelt, maar dat heb ik echt. Ik kan me die beelden nog zo ontzettend goed herinneren uit die tijd. Uit die tijd is het ook tijd voor muziek. En hoewel dit niets met de gebeurtenissen in Parijs te maken hebben, vond ik dit wel een passend nummer. Het is van Kenny B. En dan weet je al, Parijs.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch. Van

Koos Werkeloos van Klein Orkest. En daarmee gaan we echt zo zoetjes aan richting klok van 11 uur. En is het zometeen tijd voor De Link van Marleen. Dus in het volgende uur. En ja, er staat nog steeds een vraagteken op die playlist. Hè. En jij kunt bepalen

of nou ja, noem het maar op. Het mag van alles zijn, als het maar Nederlandstalig is. Dus aan jou de taak om het aan mij door te geven via de app, de Radio Noordzee app of via radionoordzee.nl.

beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef & Egg van McDonald's.

0: leaseauto.nl/business.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Gaan we die banaan
5: naar Jumbo.
4: Want daar krijg je een hele tros bananen
5: voor maar 99 cent.
4: En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als het aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Ze mogen ze niet zelf een account aanmaken. Staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Als mobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. En diesel is weer duurder geworden en kost per liter nu ruim €2,81. Dat is ongeveer net zoveel als de recordprijs van afgelopen april, zegt United Consumers. De prijs van benzine zit met €2,71 weer een cent onder het record van gisteren. Het zijn overigens prijzen die je langs de snelweg betaalt. Daarbuiten is brandstof wat goedkoper. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met...

een stem. Gladys Grace, afscheid. En dat nemen wij nog niet, want we zijn pas net begonnen natuurlijk aan het tweede uur. Leuk dat je erbij bent, Marleen, hier op Radio Noordzee met lekkere Nederlandstalige muziek. Heb je net gehoord, maar ook Senna en Sven Versteeg, die openden dit uur met vuurwerk zelfs. Nou, het is 17 september vandaag en ik las een leuk verhaaltje over een bruidspaar dat deze dag, dat is hun trouwdag, deze dag niet zal vergeten. 2013 komt dit verhaal. Zij trouwden op deze dag. Het gebeurde in Engeland. Nou, het was helemaal leuk bedacht. Want een uil die zou de trouwring komen brengen. Nou, je voelt hem al aan. Dat liep helemaal mis, want die uil die zat in het dak van de kerk. En die was in slaap gevallen met die ringen. Was met geen mogelijkheid wakker te krijgen. Dus die hele ceremonie die liep daardoor uren vertraging op. En toen ik dit las, moest ik echt denken aan een filmpje dat ik ooit zag van een dame die na de bruidus, die na de ceremonie buiten het gemeentehuis witte duiven de lucht in wilde gooien. Voor geluk, of ik weet niet waarvoor. In ieder geval ging niet helemaal goed, want die duif die was net in zijn iets te krappe hokje overleden. Dus zij gooit dat beest de lucht in en hij ploft gewoon zo op de grond. Ja, ik lach er misschien nu een beetje om, maar het was natuurlijk super zielig om te zien. Anyway, dat wil ik even meegeven. Als ik dat zo vertel, dan kan je er misschien helemaal wat bij voorstellen. Het was echt super sneu. Maar wel verhalen voor later, natuurlijk, hè?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is Shownieuws Update op Radio Noordzee. Faya Laurens gaat het theater in met een soloshow 100 mannen later. Dat heeft de actrice bij Shownieuws bekendgemaakt. In de voorstelling kijkt ze met veel zelfspot terug op haar zoektocht naar liefde. Van het gemis van vaderliefde en verschillende stiefvaders, tot verliefd worden, jezelf aanpassen, verlaten worden, opnieuw beginnen en ondertussen heel hard proberen het allemaal onder controle te houden. De voorstelling van Faya is vanaf volgend jaar te zien. De familie van Ben Sanders biedt fans zaterdag de mogelijkheid om afscheid te nemen van de zanger. Dat meldt Ben's vriendin Janita op Instagram. Tussen 6 en 8 kunnen mensen terecht bij de tattoo shop Craftsman Tattoo van Ben Sanders in Arnhem. De zanger werd eind 2010 bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Gisteren werd bekend dat hij op 43-jarige leeftijd is overleden. Zijn broer Dean bevestigde het nieuws op Instagram. Ben werd dood aangetroffen bij de Rijkwoerdse plassen. En Katja Schuurman was in de periode dat ze in GTST te zien was zeker niet gelukkig. Dat vertelt ze in De Linda. Ze greep daardoor naar de drank. Er was volgens Katja een periode dat ze altijd een fles Baileys in haar tas had, waardoor ze zich minder alleen voelde. Ze kon de hysterische toestanden destijds niet aan. Katja's ouders wisten in die periode niet alles van haar worstelingen, omdat ze niet meer thuis woonde. Wel escaleerde het af en toe als ze als gezin samen waren, omdat Katja dan te veel had gedronken. Zo sloeg ze een keer op de kop met haar auto. Nieuws dat de kranten haalt.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Ciao, ciao, ciao. Link. De link van Marleen. Daar is het tijd voor. En het woord is groot. Dat is het woord wat alle platen op deze plek in de tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee met elkaar verbindt. We hebben al een paar mooie voorbeelden gehad. Vandaag heb ik er eentje gekozen die niet het origineel is, terwijl ik daar normaal gesproken best wel van ben. En het origineel had ook prima gekund hoor. Want dat origineel komt van zangeres Tabitha. Het is het nummer te groot voor het servet, te klein voor het tafelkleed. Dat natuurlijk betekent dat je net overal tussenin valt. Hè, dat je, ja, ik kan me nog herinneren dat je je als puber soms zo voelt. En Tabitha die schreef dit in haar jeugd. Schreef het nummer over dat gevoel wat zij toen had. En zij heeft dat gezongen, maar bij de beste zangers heeft Stef Bos dit nummer gezongen. Niet per se alleen voor Tabitha, maar eigenlijk ging hij terug in zijn eigen verleden. En hij dacht toen ook aan zijn 8-jarige dochter. Dat was allemaal in 2020. En daarom vond ik het leuk om deze van Stef Bos te draaien. Nu in de link van Marleen. Te groot voor het servet.
1: De link van Marleen.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
8: Kippie.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
11: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling,
15: teruggeleverde kosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: De Beter Pick-a-Bellies.
21: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

recept. Aldus Bram Bongers, het perfecte recept. Ik heb een berichtje gekregen van Thomas. Die komt net terug van vakantie. Hij zegt, ik heb de meest perfecte vakantie ooit gehad. En daarom wil ik deze plaat van Marco Borsato horen. De meeste dromen zijn bedrog, maar deze vakantie was dat absoluut niet. Nou, blij te horen dat je genoten hebt van je vakantie, Thomas. Ik hoop dat je nog even bij kan komen daarvan. En ervan kan nagenieten voordat je weer aan het werk moet. Dank je voor je berichtje. Deze is voor jou.

Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Lucht van den Braak, tel ze voor jou. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4.

is dit. Bachata Bailando. En het is bijna tijd voor mij om hier plaats te maken voor William Rutte, die het lunchprogramma voor je gaat presenteren. Dus ja, terwijl jij lekker geniet van je bammetje, je soepie of wat je dan ook mee hebt genomen van thuis, of misschien ga je lekker in de kantine genieten van je lunch, blijf bij Radio Noordzee, want William Rutte heeft natuurlijk mooie verhalen en beantwoordt ook vragen die jij kunt stellen via de app of via radionoordzee.nl. Blijf er lekker bij, ook vandaag Radio Noordzee, daar hoor je de lekkerste muziek. Zoals deze bijvoorbeeld van Emma Heesters. Maak er een mooie

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
5: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
7: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja? Echt serieus?
11: Oh,
10: wat een geld!
12: 50.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
22: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.
21: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Ook al heeft de oppositie erop aangedrongen, premier Jette maakt nog geen keuze tussen links of rechts als het gaat om steun voor de kabinetsplannen. Sterker nog, in het debat over de Prinsjesdagbegroting heeft hij de leiders van 7 oppositiepartijen uitgenodigd voor een gesprek. Pro-leider Klaver vindt dat maar niks. Er is in ons land opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het dodental op 4. Ook testen nog eens 10 mensen positief. In totaal zijn nu bijna 30 mensen besmet. Het RIVM denkt dat duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Dat wordt overgedragen via muggen. Maar de meesten worden niet ziek. De verkeersproblemen rond een belangrijke brug in de A15 richting de Rotterdamse haven blijven nog wel even aanhouden. Er werden gisteren scheuren ontdekt, waardoor de rijstroken zijn gesloten en al het verkeer over de vluchtstrook moet. En dat gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren, zegt Rijkswaterstaat. En vlakbij de rechtbank in Rotterdam heeft de politie vanochtend geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die zou de rechtbank vlak daarvoor hebben bespoten met rode verf. Toen de politie hem wilde aanhouden, richtte hij zijn spuitbus op de agent. Die heeft toen een schot gelost. Er is niemand gewond. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met

0: maken. De Radio Noordzee Lunch met William Rutte.
1: Snelle en Maan, ja, die hebben het al over blijven slapen. Maar we gaan eerst even gezellig muzikaal met elkaar lunchen hier op Radio Noordzee. Ja, doe maar, doe maar. Daar is voor mij eigenlijk alles mee begonnen in 1982... toen ik mijn eerste camera kreeg en naar een concert van Doe Maar ging. Toen ging het bij mij kriebelen en die kriebel is nooit meer overgaan. Ook niet voor Doe Maar overigens. En ik vind het toch wel even het mooiste liedjes is dit alles. En ik, ja, de grap was, toen ik als 12, 13-jarige dit nummer hoorde... had ik natuurlijk helemaal niet de notie waar dit over ging. Ik

Yves Berensen en Busy met We Zijn Er Nu. Ja, ik zal jullie vertellen dat de zanger René Schuurmans iemand is die ik nog nooit voor mijn camera heb gehad. Maar zijn nummer Laat de Zon in Je Hart, ja, dat is wel zo'n liedje dat als je dat één keer hoort, dat altijd in je kop blijft zitten. En toen mijn zoontje net geboren was, zette ik dat heel vaak op, want daar werd hij heel vrolijk van. En dat zet hij nog steeds af en toe wel op. Dat is gewoon zo'n enorme klassieker die je niet meer uit je kop krijgt. En het wordt tijd dat hij weer eens zo'n enorme knallen gaat maken. Maar zolang die er nog niet is, draaien wij hier gewoon nog even René Schuurmans met Laat de Zon in Je Hart.

0: André Hazes en Mart Hoogkamer, zij is van mij op Radio Noordzee. En wat een mooi stellen ze toch. Hè. Ik hoop toch eigenlijk dat ze dat tv-programma weer een keer toch weer gaan doen. Want het was toch hartstikke leuk om naar te kijken. En net als Rutse Kot gaan wij nog even door met de lunch. En dat zorgt bij Aaron Blommaert en Zoe Levi voor Tranen van Goud.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Daar zit Sophie.
13: Hi.
12: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
13: Met Sophie.
12: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
20: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
21: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
23: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
24: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
25: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
26: De beste plek voor jou, NVM.
0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod, zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

van Noordzee. 200% puur Hollands. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door William Rutte.

0: Radio Noordzee Lunch met William Rutte.
1: Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Nou, vandaag heb ik gekozen voor de vraag van Milou de Jong uit Deurne. Zij schrijft: als fotograaf maak je ongetwijfeld opmerkelijke dingen mee. Kun je een leuke anekdote met ons delen? Nou, ik zal heel eerlijk zijn, Milou. De meeste anekdotes kan ik hier niet delen. Zijn niet geschikt voor een uitzending overdag. Maar ik kan je wel een leuk geheimtje verklappen over Gerard Joling. Weet je dat Gerard Joling een bloedhekel aan fotoshoots eigenlijk heeft? Die komt twee keer per jaar bij mij in de studio. Dan zetten we hem neer voor een witte achtergrond. Dan zetten we een groot kledingrek naast ons met 10 verschillende jasjes. En dan eigenlijk binnen 40 minuten heeft hij al die jasjes aangedaan. Het is letterlijk jasje aan, klikken klik, 15, 16 foto's. Hup, jasje uit, volgende jasje aan. En zo doe ik dan een shoot met Gerard. En dan pikt hij achteraf uit elk setje, pikt hij één leuke foto. En dan is hij er weer voor een half jaar vanaf. Dus die doet dat heel erg op zijn manier om het voor hemzelf leuk te houden. Dus dankjewel Milou voor je vraag. En dit is John de Bever met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
2: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Een van de leukste samenwerken van dit jaar, Donny en Senna. Waar blijf je nou? Wat een fantastische stem heeft die Senna. Ongelooflijk. Nou, dit was de lunch voor vandaag. Maar je hoeft Radio Noordzee natuurlijk niet samen met je broodtrommel op te bergen. Want voor de beste Nederlandstalige muziek zit je hier de hele dag goed. Wij spreken elkaar morgen weer. Heb nog een hele fijne middag. En ik sluit af met een van de beste zangers van Nederland. Die twee dingen die herinneringen versterken samenvoegde. Namelijk muziek en foto's. Dit is Foto van Vroeger van mijn hele goede en lieve vriend Rob de Nijs. Hier.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
12: Kippie!
13: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV-robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf. En toen de politie hem wilde aanhouden, spoot die verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. En transportbedrijven lopen elke dag dik een 500.000 euro schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt een belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu Luc van den Braak.
2: Ik zeg goedemiddag. Radio Noordzee. En wat zeg jij?
3: Ik

Je hoorde, jij bent zo bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag. Goedemiddag en fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Luc en heerlijk dat je ook op deze, nou toch een beetje druilerige donderdag gekozen hebt voor de zender met 200% puur Hollandse muziek. Het goede nieuws is, ik zat even in de weerradar te kijken. Morgen op vrijdag, de aftrap van het weekend, een mooie dag met volop zon. Dus hou je daar maar even aan vast. En ja, mocht je zometeen met de fiets door de regen naar huis moeten, gewoon lekker de zender met 200% puur Hollandse muziek aanhouden voor een klein beetje muzikale vitamine D. Krijg je zometeen onder andere Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. En ik vertel je hoe jij kans kunt maken op een reischeck ter waarde van 2000 euro. Dan kun je de zon echt gaan opzoeken. Hoe het zit hoor je zometeen na René Vroger en Waylon nu bij Noordzee.

Goedemiddag, dit is Radio Noordzee. Je hoorde Het Goede Doel. En eenvoud. En over eenvoud gesproken, soms kunnen dingen heel eenvoudig zijn. Kans maken, bijvoorbeeld op een reischeck ter waarde van 2000 euro... is bij Radio Noordzee heel eenvoudig. Volgende week gaan we die reischeck weggeven. 2000 euro, daar kun je leuk van op vakantie. Hoe maak je kans? Nou, dat is dus heel eenvoudig. Download de gloednieuwe Radio Noordzee-app. Die kun je vinden voor iOS en voor Android. Gratis installeren op je telefoon. Zorg dat je hem hebt, want volgende week speel je via die Radio Noordzee app mee en maak je dus kans op die reischeck ter waarde van 2000 euro. Download hem nu en maak komende week kans. Zometeen hoor je Guus Meeuwis, Ik Wil Je. En dit is Yves Berendsen bij Noordzee.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
12: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
13: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
15: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Van school is 3.

0: of doneer.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: Samuel Welten en Russo hoorde je bij Radio Noordzee. En zometeen Ed Cilia Romley.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Maar eerst duik ik even in de Radio Noordzee muzikale archieven. Want het is donderdag, doorbraken donderdag. Elke donderdag rond dit tijdstip ga ik even op zoek naar de muzikale doorbraak van een zanger, een zangeres of bijvoorbeeld een band. Zoals in dit geval een band die meeging in de nederpop-hype van de jaren 80. Want je had uiteraard Doe Maar. Maar, wie we ook niet mogen vergeten, Toontje Lager. Afkomstig uit Wageningen, heel veel hits die meestal geschreven werden door de toetsenist Bert Hermelink. En ja, de doorbraak was er net in die jaren 80. Het jaar was 1982 en overal schalde uit de speakers dit liedje, net als in de film.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.

Je hoorde Hemel en Aarde uit de tijd dat we nog meededen aan het Songfestival en ook gewoon succes hadden. Edwina Wambly heeft wel even een kleine tegenslag op dit moment. Ze heeft een aantal optredens moeten afzeggen vanwege een operatie die gelukkig goed is gegaan. Langzaam knapt ze op. En we wensen uiteraard veel beterschap aan Edwina Wambly, dat ze maar snel weer het podium mag bestijgen om onder andere deze hit te zingen. Hemel en Aarde op de donderdagmiddag van Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Zometeen een kakelverse shownieuws-update. En dit is Jeffrey.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon 1 factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm-hmm.
14: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
19: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
20: Thuisbatterij,
21: einde salderingsregeling,
22: teruglevering kosten,
23: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
25: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
26: Phew, we kunnen weer.
25: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
27: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
28: Ik heb hier de biefstuk Bali.
29: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
28: Geniet ervan.
27: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim 1000 euro betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partijen is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij PRO. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na de brand waren 1000 bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor bezoekers. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Noordzee. Geen vuurwerkverbod bij Radio Noordzee. Je hoorde Senna en Sven Versteeg en vuurwerk op de donderdagmiddag. 200% puur Hollands. Zometeen lekker meezingen met Jeffrey Heese. Loco komt eraan. En ook een shownieuws-update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen. En misschien dat deze man er wel in zit in die shownieuws-update. Want er is altijd beweging rondom hem. Zo staat hij in oktober, over een maandje dus, op de cover van de Mensheld met een sixpack. Ja, heeft hij goed gedaan. En ietsje later gaat hij optreden bij het 30-jarige jubileumconcert in Ahoy Rotterdam van Replay. Ik heb het over Gordon en die hoor je nu samen. Ik denk dat ze deze wel gaan zingen daar. Weet dat ik van je hou.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Een flinke tegengevallen voor Oost-Kersbeke. De augurkenkoning moet de Dam tot Damde op dit weekend aan zich voorbij laten gaan. Hij had maandenlang getraind voor de 16 kilometer van Amsterdam naar Zaandam, maar een opspelende knie gooit nu op het laatste moment roet in het eten. Oost stelde vanochtend bij Koen Swijnenberg en Sander Lanting op Radio Joe dat het niet verantwoord is om van start te gaan. Als ik die knie gebruik, wordt die weer dik. Er komt vocht in en dan loop ik als een man van 84, aldus de augurkenkoning. André Hazes heeft €260.000 bespaard door af te kicken, wat hij in de podcast met zijn zus Rosanne. Aalt Hazes. André vierde in de podcast dat hij op dit moment van de opnames 5 jaar clean is. André noemt de mijlpaal een hele prestatie. Rosanne laat weten dat ze mega trots is op haar broer en dat ze dit samen mogen vieren. En de familie van Ben Sanders biedt fans zaterdag de mogelijkheid om afscheid te nemen van de zanger. Dat meldt Bens vriendin Janta op Instagram. Tussen 6 en 8 kunnen mensen terecht bij de tattoo shop Craftsman Tattoo van Ben Sanders in Arnhem. De zanger werd eind 2010 bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Gisteren werd bekend dat hij op 43-jarige leeftijd is overleden. Zijn broer Dean bevestigde het nieuws op Instagram. Ben werd dood aangetroffen bij de Rijkswoerdse plassen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Vlieg met me mee naar de regenboog.

Vandaag wisselen zon en regen elkaar af. Kortom, grote kans op een regenboog. Je hoorde nu, vlieg met me mee naar die regenboog van Paul de Leeuw bij Radio Noordzee op donderdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Wij zijn 200% puur Hollands en maak je klaar voor een dikke line-up het komende half uur. Onder andere Emma Heesters komt eraan, Yves Berendsen ga je horen en Eva liet via een berichtje via de Radio Noordzee-app weten dat ze graag Nick en Simon wil horen met Herwinnen. Nou, Eva, zet je schrap, hij komt eraan. Zometeen naar Jeffrey Heesen. Loco!

populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Luc van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
17: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: De Beter Pikken Bunnies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
20: Mm-hmm.
8: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat.

0: Nick en Simon, Radio Noordzee. Je hoorde herwinnen op deze donderdagmiddag. En over de donderdagmiddag gesproken, ik las een onderzoekje waaruit blijkt dat de donderdagmiddagborrel aan populariteit wint. Ja, en de vrijdagmiddagborrel wordt steeds minder goed bezocht. Heeft alles te maken met het feit dat heel veel mensen op vrijdag tegenwoordig thuis werken. Of gewoon hun papa of mama dag hebben op die dag. En dus ronden we eigenlijk op donderdagmiddag al een klein beetje de week af met de collega's. Nou, je mag vanmiddag aan de gang dan, wat mij betreft, hè, bij deze. Zal ik even een kleine tip geven voor een lekker drankje bij die donderdagmiddagborrel. Wat heb je nodig? Nou, 1 deel jonge, fruitige rode wijn. 1 deel citroen, frisdrank. Heel veel ijsklontjes. Een schijfje citroen of limoen ter garnering. Mocht je het helemaal gek willen maken, dan kun je er ook nog een klein takje verse munt bij doen. En dan...
1: Oké,
0: ja, dan heb je hem. Ijskoude Tinto de Verano.

En ik zie, ja, daar is een Kakel versus Shownieuws update uitgerold. Die hoor je zometeen na drieën. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? We praten hierbij zometeen. Ook de headlines uit het nieuws komen eraan. En dit is Luna.

0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Deze week in de bonus. Aha rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip.
16: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
18: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
19: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
0: Fans van voordeel.
19: Aldi.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Twee Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht. En hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is, krijgt hij alleen TBS. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand, waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop en daarbij kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Ierland haakt ook af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij en dat heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avro Tros heeft zich ook teruggetrokken, maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak. Radio
2: Noordzee. Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd.

Dagmiddag met de 3J's. Je hoorde het wiegelied bij Radio Noordzee, terwijl de werkdag langzaam aan je voorbij trekt. Maar gelukkig gaat hij wat rapper met de 200% puur Hollandse muziek die je elke minuut van de dag krijgt hier bij Radio Noordzee. Zometeen ook een kakelverse shownieuws update. En ik ga je vertellen hoe jij op vakantie kunt, terwijl het je helemaal niks hoeft te kosten. Ja, nou, klinkt aanlokkelijk toch? Zeker met dat weer dat langzaam achteruit gaat. Nou, blijf bij Radio Noordzee, hoor je zometeen hoe dat zit. De 3J's uit Wonendam hoorde je net. Zometeen een dorpsgenoot, Monique Smit, komt eraan met Niet naar huis. En dit is Bluff.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Beek en is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. René Vroger heeft vanmiddag bekendgemaakt dat bij hem myositis is vastgesteld. Dit is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt. De zanger kampt al bijna 2 jaar met lichamelijke klachten en ondergaat sinds 1,5 jaar verschillende behandelingen. De afgelopen periode heeft René meerdere behandelingstrajecten gevolgd en medicijnen gebruikt om de ziekte onder controle te krijgen. De behandelingen hebben echter meer tijd nodig dan gehoopt. Daarom moet hij de komende tijd meer rust nemen en zich richten op zijn gezondheid en herstel. De ziekte is in René's situatie niet levensbedreigend en behandeling en verbetering zijn mogelijk. Hoe zijn herstel zich de komende tijd zal ontwikkelen is nu nog niet te voorspellen. Albert Verlinde Theater brengt vanaf het najaar 2027 de musical The Notebook naar de Nederlandse theaters. Daarmee beleeft de voorstelling haar Europese première. Het is de eerste keer dat The Notebook in Europa te zien is. De voorstelling is gebaseerd op het beroemde boek van Nicholas Sparks en de succesvolle verfilming uit 2004 met Ryan Gosling en Rachel McAdams in de hoofdrollen. Wie de rollen in de Nederlandse musical gaan spelen wordt op een later moment bekendgemaakt. En André Hazes heeft €260.000 bespaard door af te kicken dat hij in de podcast met zijn zus Roxanne had Hazes. André vierde in de podcast dat hij op het moment van de opname 5 jaar clean is. André noemt de mijlpaal een hele prestatie. Roxanne laat weten dat ze mega trots is op haar broer en dat we dit samen mogen vieren.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

De Frank Boeijengroep bij Noordzee. Je hoorde welkom in Utopia, afkomstig uiteraard uit Nijmegen. Nijmegen, de plek waar vandaag de spanning toch groot zal zijn. Want vanavond treedt de club uit Nijmegen, NEC, aan in de Europa League. Niet zomaar tegen iemand, nee, tegen Juventus in Turijn. Ja, dat is een mooie prestatie van de mannen van Dick Schreuder. Vanavond dus dat voetbal. Tegen die tijd ben je hopelijk lekker vrij. Zit de werkdag erop? Nou, mocht die werkdag niet snel genoeg gaan, houd hem lekker op Radio Noordzee. Doe dat sowieso en zeker komende week, want volgende week maak je hier bij Radio Noordzee kans op een vakantie ter waarde van 2000 euro. Hoppakee. Als je de Radio Noordzee-app downloadt, die is helemaal gloednieuw, zowel voor iOS als voor Android te downloaden, kun je volgende week via die Noordzee-app meespelen en maak je kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. Dus download hem vast even, dan heb je hem vast op je telefoon en luister dus ook komende week naar Radio Noordzee om kans te maken op die vakantie.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Smin,
8: valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
19: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
22: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
23: Dank je.
22: Waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
23: Geen idee.
22: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
23: Ja.
22: Waarin dan?
23: Weet ik nog niet.
22: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Zo.
24: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
25: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
26: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit.
0: Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

bij Radio Noordzee. Hey, heb je deze week al naar de Noordzee Lunch geluisterd? Moet je eigenlijk standaard in je agenda zetten. Elke dag om 12 uur de Noordzee Lunch tijdens het verorberen van de bammetjes. Lekker luisteren naar Radio Noordzee, want elke week hebben wij een andere bekende gastpresentator. En deze week is het niemand minder dan William Rutte, de beroemde fotograaf die echt iedereen voor zijn camera heeft gehad en die je ook kunt kennen van Het Perfecte Plaatje op tv bijvoorbeeld. Nou, mocht je het gemist hebben en denken, goh, dat is jammer, dan heb ik goed nieuws. Morgen schuift hij nog één keer aan voor de vrijdagmiddageditie van de Noordzee Lunch vanaf 12 uur. Dus zorg dat je dat niet mist. En uiteraard volgende week weer een nieuwe bekende gastpresentator hier bij Radio Noordzee. En zometeen Mart Hoogkamer, Kroeg in de Hemel komt eraan. En nu Nielson met het ideale liedje voor in de dierentuin bij het struisvogelverblijf.

vanuit Hoogkamer, Radio Noordzee. Je hoorde kroegen in de hemel. En zometeen opent de leukste muzikale kroeg van Nederland weer de deuren. De middagshow van Radio Noordzee staat op het punt van beginnen. De mannen staan al te trappelen in de coulissen. René Verkerk, Kobus Bosga en Jonathan Mink. Met zometeen natuurlijk om 4:10. Eva lekker lachen bij de raadsels met Menno. Maar er is ook hoge bezoek vanmiddag, want Jari Hellegers komt langs. Hij heeft een nieuwe single, De Vloek van Barcelona. En hij gaat lekker. Je hoort hem zometeen na 4.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
9: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu.

0: Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Terugleverkosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van de Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens van de Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend. Maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: De donderdagmiddagspits is begonnen met 41 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste van dit moment. We beginnen op de A2 Utrecht Den Bosch voor Culemborg. Daar heb je 17 minuten vertraging. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ippenburg. Door een ongeval is je vertraging 3 kwartier. En de laatste die vind je op de A58. Breda-Tilburg voor Sint-Annabos. Ook daar een ongeval en je vertraging daardoor 35 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan

0: vitamine gebruiken.
1: En je ziet het, de goden huilen zelfs.
0: De goden, maar jij zei toevallig net, Menno, het lijkt wel alsof de herfst begonnen is.
2: Ja, hè?
0: Ja, dat is wel gedaan met het mooie weertje. Ja. Nu, hè? Hey, eet jij veel groente eigenlijk, Menno, of niet?
2: Ja, altijd, hè? Bij het vlees en bij de aardappels.
0: Ja, ja. Ja, hoor. Ja, vandaag stond namelijk in de krant dat de koolsoorten, zoals broccoli en spruitjes en groene bladgroenten, zijn volgens medische experts de absolute toppers als het gaat om het afremmen van verouderingsprocessen.
1: Oh, dan word ik heel oud.
0: Ja, botanisch gezien is broccoli natuurlijk familie van de bloemkool.
1: Ja.
0: Qua smaak is het familie van de teleurstelling, heb ik eigenlijk het idee. Maar het werkt. Kijk, hier zit het levende bewijs.
2: Ja.
0: Onze Kobus. Eet vaak groente?
2: Groene groente.
0: Heeft eigenlijk
1: hij rookt vaak groente, toch?
2: Ik rook groente.
0: Heeft maar één rimpel.
2: Ja.

0: de vogels, danst met de regen en krijgt zelfs een chagrijnige ambtenaar aan het lachen. De man die eigenhandig de energiecrisis oplost met pure vrolijkheid. Daar zit hij weer.
1: Onze eigen
0: Menno.
2: Het raadsel van
0: Menno, jouw eerste raadsel is weer ingezonden in de Radio Noordzee-app door een van onze aanhangers. En ja, je denkt er eigenlijk nooit echt heel erg over na of zo. Maar wat is het laatste dat door het hoofd van een vlieg gaat als hij zich te pletter vliegt tegen de voorruit van je auto? Ja, dat is wel apart.
3: Ja, de ruit zelf.
0: Ja, nee.
3: Het laatste.
0: Wat gaat er als laatste door zijn hoofd?
3: De ruitenwisser.
0: Nee.
3: Laat het door zijn hoofd.
0: Ja, oeps, zeg je. Maar, oh, idee, daar ga ik.
3: Daar ga ik, ja.
0: Er gaat iets door je hoofd op het moment.
3: Gaat door zijn hoofd.
0: Het juiste antwoord is zijn poepgat. Dat was laatste door zijn hoofd. Ik ben nou even een mooi verhaaltje. Nou ja, mooi. Het is niet heel mooi, maar het is wel een bijzonder verhaal. Het gaat over een deurwaarder. Die komt bij een failliet verklaard echtpaar aan de deur.
3: Ach.
0: Dus hij belt aan. Ding dong. En de heer des huizes doet open. Dus die deurwaarder zegt, ja, meneer, u bent failliet verklaard en ik kom alle waardevolle zaken kom ik in beslag nemen.
3: Oh.
0: Dat is natuurlijk de taak, hè, van zo'n deurwaarder.
1: Vervelend.
0: Dus die man die antwoordt, ja, maar ja, hey, ik heb helemaal niks van waarde, zegt die man. We hebben alleen onze hond nog. Ja, die deurwaarder denkt, nee, wacht even, ik wil die hond in ieder geval wel eventjes zien.
3: Oh.
0: Dus die gaat mee. En mocht die waarde hebben, dan kan de deurwaarder de hond in beslag nemen. Ach. Dus beide mannen gaan naar de schuur waar de hond verblijft. Ligt de hond. Ja, die deurwaarder, ja, die weet niet wat hij ziet. Die constateert dat het beest onder de vlooien zit, schurf heeft.
1: Nee.
0: Ja, dat die hond eigenlijk gewoon, ja, helemaal niks meer oplevert.
1: Oh. Sneu.
0: Ja. Dus die man die zegt, nou ja, u kunt wel even meelopen, want ja, u wilt iets van waarde hebben. Mijn vrouw is boven. Dus die deurwaarder denkt, nee, oké, ja, in die wagen met die wind. Dus hij gaat naar boven. En hij blijft een minuut of 10 ongeveer weg. En dan komt hij weer naar beneden toe. Wat zegt hij tegen de heer des huizes, denk jij, Menno?
3: Wat zou hij zeggen?
0: Ja, hij is bij de vrouw geweest.
3: Ja.
0: Boven. En komt weer naar beneden de trap af. En daar staat de man. Ja, wat zegt hij? Deurwaarder tegen de man.
3: Lieve schat, maar dat dekt niet de schuld.
0: Ja. Het is een menselijk antwoord,
3: ja,
0: zou je zeggen. Ja.
1: Niet goed.
0: Dat is niet goed.
3: Nee. Nee,
0: nog één poging.
1: Hou het netjes, hè?
0: Ja,
3: ja, inderdaad.
0: Ja, die arme vrouw, ja, ja, tuurlijk. De deurwaarder, wat zegt hij? Nadat hij bij de vrouw geweest is.
3: Ik weet het goed gemaakt, ik neem me van je over.
0: Ja, dat is heel goed. Ja, dat is ook mooi. Ja, nee, dat is ook niet goed. De deurwaarder zegt tegen de man,

0: hè?
1: Ja, en altijd prima gast, gezelligheid als Jari er is.
0: Zeker.
1: En we bellen even met Okke Verberk. En ik hoor je jezelf de vraag stellen, wie is Okke Verberk? Nou, Okke is de producent van het grote Bassie en Adriaan concert.
0: Oh. Natuurlijk,
1: afgelopen week is dat aangekondigd. Wordt gehouden in 2027 op 23 april. En we hebben eigenlijk bewust komen tot vandaag gewacht om Okke even te kunnen bellen, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, want het is een bijzondere dag vandaag, hè?
1: Ja, onze Bassie
0: is jarig.
1: Is vandaag 91 jaar geworden.
0: Allemaal magisch.
2: Allemaal magisch.
1: Wat had hij nog meer altijd?
0: Wat er gebeurt, altijd blijven lachen. En altijd even alles aan de binnenkant van je ogen bekijken.
2: Even de binnenkant van mijn ogen bekijken.
0: Ik vond dat toch altijd wel eng, hoor, bij Bassie en Adriaan. Als dan de Tubular Bells van Mike Oldfield, dan kwam plaaggeest.
1: Ja.
0: Scheidbenauwd was ik ervoor.
1: Het mooiste vond ik aan die Bassie, dat hij gewoon een teringhekel aan kinderen had.
0: Ja, klopt, ja. Dan ben je een clown met een kinderprogramma.
1: Ja.
0: Maar je vindt het verschrikkelijk.
1: Dan hou je dus niet van kinderen.
0: Nee.
1: Al die kinderen,
0: ironisch.
1: Kinderen met die snotbelletjes aan de neus wilden altijd met hem op de foto. En dat vond hij niks.
0: Dat vond hij niks.
1: Nou, zometeen maar eens even horen hoe het gaat met de voorbereiding. En Kobus, jij pakt altijd rond dit tijdstip gewoon even spontaan de telefoon.
0: Ja, om gewoon iemand te bellen om te vragen hoe het ermee gaat. Ja. En dan bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. Nou, ik heb vandaag de algemene beschouwingen. Dag 2 heb ik meegekregen. Minister-president die antwoorden geeft op de vragen die gisteren gesteld zijn.
1: Ja.
0: En dat was echt één groot toneelspel. Weten jullie nog dat we het gisteren hadden met het over die Vlaamse politici, die politicus die 13 uur opgesloten had gezeten in
1: het toilet.
0: Ja. Nou, dat zal Jesse Klaver niet overkomen, want die zeikt alleen maar in de Tweede Kamer, is me opgevallen. Wat een gedoe over links. Ga je over links, ga je over rechts, je wordt er doodmoe van. Maar goed, okay, met dat nieuws in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam.
3: Kobus, belt je zomaar even op.
4: Jette.
0: Goedemiddag, spreek ik met meneer Jette.
4: Ja?
0: Ja, goeiedag, met Kobus Bosscha, Radio Noordzee.
4: Geweldig.
0: Ja, u kent ons.
4: Maar van?
0: Van de radio?
4: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou, meneer Jette, mag ik u een korte vraag stellen?
4: Nee.
0: Oh, waarom niet?
4: Nee, waarom wel?
0: Nou ja, ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in ons land om een hele simpele vraag te stellen.
4: Zeg eens, waar gaat het om?
0: Nou, de vraag luidt, hoe gaat het met u?
4: De vraag luidt, hoe gaat het met u?
0: Ja, ik ben benieuwd hoe het met u gaat, meneer.
4: Nou, waarom? Waarom eigenlijk? Waar gaat het eigenlijk om?
0: Ik zal het uitleggen.
4: Gaat het om zakelijke dingen of waar gaat het eigenlijk om?
0: Nee, absoluut niet, meneer Jette. Ik zal het u uitleggen. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in ons land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik wel altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En nou staat de minister-president staat vandaag vragen te beantwoorden naar aanleiding van de algemene beschouwingen. Ik denk, bel ik even met meneer Jette om te vragen hoe het ermee gaat.
4: Met mij gaat het goed.
0: Heeft u nog helemaal niks meer te wensen, bijvoorbeeld?
4: Nee, maar, luister, dus ik heb een gesprek wat ik niet op prijs kan stellen, sorry.
0: Oh, u vindt het niet leuk om met mij te praten?
4: Nee, want ik ken u niet, dus. Nee,
0: maar zo...
4: Nee, ik hou ermee op. Maak er nou een leuke dag van. Oké, dan...
0: Mag u wel een knuffel geven nog? Nee, dat denk ik niet.
1: Nou, als zou je hem wel kennen, hè?

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
4: Kippie.
5: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi, botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
14: Echt lekker.
13: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: De Beter Pickabillies.
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Dit is de muziek van Radio Noord.

0: kustgebieden veel bewolking. Regen in het oosten blijft het droog en is het soms zonnig. Graad of 18, vanavond gaat het overal enige tijd regenen. En we krijgen wel een droge nacht. Dat heb ik al jaren.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 51 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Bijna 40 minuten. Ook de A4, maar dan richting Amsterdam voor het Prins Klausplein. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging een half uur. En de laatste, de A12 Utrecht-Den Haag. Ook voor het Prins Klausplein. En daar is je vertraging 27 minuten.
0: Het is half zes geweest, lieve mensen, in de middagshow.
1: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Met Kobus Bosscha.
3: Morgen komt een van de verdachten van het geweld in Overasselt op vrije voeten. Dat meldt Omroep Gelderland. Het OM zegt dat ze kunnen bewijzen dat hij niet op de plaat delict is geweest. Hij blijft wel verdachte. De voorman van Farmers Defence Force heeft boeren opgeroepen hun telefoons leeg te maken. Hij is bang dat de politie invallen gaat doen en bewijs vindt van in de brand gestoken hooibalen op Prinsjesdag. En in Belgisch Limburg is een militair gewond geraakt tijdens een internationale oefening onder leiding van de Nederlandse landmacht. Hij kwam bij de landing van zijn sprong in een boom terecht.
0: Oh, ja.
2: Dat is niet handig.
3: Nou, daar hebben ze nog mazzel gehad. Voor hetzelfde geld staat hele hei in de fik daar. Oh. Ik bedoel, we weten hoe het ging, hè, de afgelopen oefeningen.
2: Oefengranaten.
0: Hey, dat moet ons veilig houden, hè, Kobus?
3: Ja, ik hou mijn hart vast.
0: Ja.
2: Hoe kan het toch zijn dat iemand die betrokken is bij het Wilde Westen-tafereel daar vrij komt, maar nog wel verdacht is, maar hij was niet op die plek.
3: Nou ja, misschien heeft hij niet echt iets.
2: Hij heeft alleen de machinepistolen geleverd.
3: Misschien heeft hij gewoon meegelopen. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja.
0: Meelopen is belangrijker dan winnen, Minky.
2: Dat klopt.
0: Zo is het wel.
3: Hè? Even wat jarigen doen van vandaag. Bas van Toren, Bassie van Adriaan, 91 jaar vandaag. Ja, gefeliciteerd. Ferry van Leeuwenzanger, 64. Ellie Lust, 60. Henk Benaar wordt 60 vandaag. Koen Wouters, 59. Arne Slot, 48. En de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Viert een 144ste verjaardag.
2: De KNSB. Oh.
3: Inderdaad. En het toeval wil dat Olympisch schaatser Piet Kleine... Ken jij die nog?
0: Die naam zegt mij wel wat. Ja, Piet Kleine, ja.
3: Olympisch kampioen gewoon in 1976. Hij wordt vandaag 75. Dat klonk toen zo. Luister maar.
4: Deze medaille kan hem niet meer ontgaan. Fantastisch. Hij pakt Ivanov nog vlak voor de streep. Geweldig. 14:50.76. Een gouden medaille. Helaas niet het wereldrecord. Dat scheelt slechts 14 seconden.
3: Ja, tegenwoordig schaatsen ze de 10.000 meter in 12 minuten. Dus dat gaat gewoon 2 minuten sneller dan in 1976.
0: De klapschaatsen heeft natuurlijk wel voor een doorbraak gezorgd.
3: Ze
2: gaan gewoon met 60 door de bocht, hè, die gasten.
3: Ja, niet normaal, hè. Ja, geweldig.
0: 60 door de bocht.
3: Nou, dan nog even André Hazes. Het leven van Hazes stond jarenlang, weten we allemaal, in het teken van drank en drugs. Maar inmiddels is hij al 5 jaar clean. Ja. In zijn podcast staat hij stil bij die bijzondere mijlpaal. En onthult hij ook hoeveel geld hij sindsdien heeft gespaard.
2: Ja. Oh?
3: Hij legt uit dat hij voor die berekening uitgaat van, let op, 1000 euro per week.
2: Hè?
0: Oh, ja.
3: En dan heeft hij tot nu toe bespaard 260.000 euro.
2: Oh, 1000 euro per week aan shit?
3: Ja, dat is niet normaal. Het is een hele adelating van Olle Jos geweest, zeg maar. Die zit sinds toen in de schuldsanering. Dus. Maar hij is nogal openhartig. Ja, dat is een hoop geld, hè?
0: Ja.
3: Ja, dat is goed. Maar goed, hij heeft zo'n speciale app, hè? Dan kun je dat elke dag bijhouden.
2: Sober, van wat I am sober,
0: Daar zat door dat hij ook een speciale

0: televisieprogramma's van Bassier Adriaan worden dus gewoon op 23 april volgend jaar gezongen tijdens een concert in Rotterdam Ahoy.
1: Fantastisch.
0: Natuurlijk, de clown en de acrobaat staan natuurlijk niet zelf op het podium, dat gaat niet. Maar hun tracks zullen worden gezongen door andere artiesten. En dan moet je nagaan, 15.000 mensen in Ahoy die dan de muziek zingen van Bassier en Adriaan, waar generaties mee opgegroeid zijn. Dat is toch goed, hè?
1: Nou ja, dat is inderdaad wel wat je zegt. Want mijn vader keek vroeger al naar Bassier en Adriaan. En ik heb het ook nog gezien.
0: Ja.
1: Het is nog steeds op tv.
0: Kaartverkoop is vandaag gestart. En al ruim 10.000 mensen hadden zich vooraf ingeschreven voor de voorverkoop. Dus dan leeft het in ieder geval wel. Okke Verbeek is producent van het concert. Okke, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wij hebben speciaal tot vandaag gewacht om jou te kunnen bellen.
2: Oh.
0: Heb je enig idee waarom?
2: Omdat vandaag de kaartverkoop begonnen is.
0: Dat is een belangrijke zaak, maar er is nog iets misschien wel belangrijkers.
2: Ja, vertel het me maar even dan.
0: Kom eens, zeg het.
3: Bas van Toor is vandaag jarig.
2: Ja, natuurlijk. Oh, dat, ja, Bas van Toor vandaag.
0: Ja. Hij is 91 geworden deze dag, hè?
2: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Ja, ja. Hé, maar ook even serieus. 10.000 mensen, zeg maar, die zich in de voorverkoop aanmelden. Allemaal magisch. Het is natuurlijk ook bijna cultureel erfgoed, hè, waar we mee te maken hebben.
2: Ja, het is cultureel erfgoed en mensen hebben gewoon heel veel behoefte aan terug naar toen en nostalgie en in combinatie met toch wel een van de grootste duo's van Nederland. Ja. Nou, dat is een mooie mix voor een Ahoy-concert.
0: Hadden jullie zo'n gigantische stormloop verwacht ook wel?
2: Ja, we hadden echt geen idee. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Je weet niet wat het doet, hè. Ik denk zelf dat mensen het fantastisch gaan vinden om zo'n concert met al die gimmicks en met Robin, de robot en met de caravan en dat te gaan krijgen. Maar voor hetzelfde gaat denken mensen, ja, dat geloof ik wel. We gaan liever naar een ander concert.
0: Ja.
2: Maar het pakte heel goed uit. Mensen vonden het leuk, blijkbaar.
1: Nou, sterker nog, de website bij de voorverkoop van de kaarten liep alvast omdat duizenden mensen tegelijkertijd zich wilden inschrijven, toch?
2: Ja, niet normaal. We hadden veel verwacht, maar mensen gingen met 3 pc's tegelijk, ook online. Het was die hele surf, die dacht, wat gebeurt hier? Dus ik klapte er even uit. En daarna waren we gelukkig weer terug.
0: Nou ja, kijk, de muziek spreekt natuurlijk inmiddels meerdere generaties aan. De dertigers en de veertigers van nu, maar ook kinderen. En ik neem aan, Okke, dat het daarom ook wel gewoon echt een familieshow voor jong en oud gaat worden. Hè?
2: Dat is het leuke. Het is voor iedereen. Want het zijn heel veel generaties. Dus je kan er met je vader naartoe. Maar je kan ook met een vriendengroep naartoe. 20-jarigen kunnen erheen. Mensen van 50. Het is echt voor iedereen. En het heeft ook, er komen verschillende soorten artiesten. Dus voor iedereen wat. En ja, iedereen is ermee opgegroeid. Dus die gimmick vindt iedereen leuk. Dus inderdaad, het is een hele brede doelgroep. Ja.
0: Wat vonden Bas en Atus er zelf van het hele idee?
2: Nou, ze waren eigenlijk wel emotioneel. Ze hebben natuurlijk nooit een officieel afscheidsconcert gehad. Want dit ook niet natuurlijk, maar het is wel, ze waren wel emotioneel dat we zoiets groots gingen doen. En ook toen de inschrijving startte en zoveel mensen zich aanmelden. Ja, dat doet natuurlijk wel wat, dat het nog zo enorm leeft. En dat vonden ze heel mooi.
0: In hoeverre zijn zij dan wel op de achtergrond in dit geval betrokken bij de creatie van deze show?
2: Bas is natuurlijk niet meer heel erg gezond. Dus dat is een stuk moeilijker. Maar zijn dochter is daar wel bij heel veel bij aanwezig. Aad is daar tegen heel erg betrokken. Die heeft ook met ons die promos gedraaid in Ahoy. Daar zijn we zo al naartoe gegaan. Aad gaat ook mee kijken naar de inhoud van de show, van het concert. Of het allemaal, als je het allemaal vindt passen. Dus ze zijn wel echt betrokken, ja. Het is echt een samenwerking van, met z'n allen maken we dit.
0: Mocht het, mocht de gezondheid van dan met name de gezondheid van Bas het toelaten, zijn de mannen dan ook eregast die avond?
2: Nou ja, dat kunnen we natuurlijk niet beloven. Dat is een beetje, daarom zeggen we het ook nergens.
0: Nee?
2: Ik hoop zelf heel erg dat ze erbij zijn, maar het is in april volgend jaar, het is nog een eind vooruit, en we weten het niet. Maar ik duim er wel voor.
0: Dat zou echt mooi zijn. Zit er ook een tweede show in? Want ik bedoel, het gaat zo hard al met die eerste.
2: Ja, dat is een leuke primeur. De kaartverkoop ging inderdaad zo hard vandaag, dat wij nu, of zometeen, of elk moment, een tweede show gaan aankondigen.
0: Hey!
2: En die gaat morgen om 10 uur in de verkoop. Zo. Dus we zijn de eerste die het weet.
0: Hartstikke idee, dat is goed zeg. Dus de ene show op 23 april hebben we al. En welke datum mogen we dan voor de tweede show noteren?
2: 22 april, de donderdagavond.
0: Wordt
2: ook.
0: Oh ja, ja.
2: We gaan dubbel feesten. Dus dat wordt echt te gek. Ben ik echt enorm trots op. Dat iedereen het zo leuk vindt en dat we gewoon twee keer het morgen gaan brengen. Dat vind ik echt te gek.
0: Te gek. Ja, en je riep het natuurlijk al even. even dat zeg maar de liedjes worden gezongen door een gevarieerde groep bekende zangers en zangeressen uit Nederland. Kan jij de fans al blij maken met een naam, Okulf?
2: Nee, sorry, gaan we even achterwege. Ja, dat komt later, hè. Eén primeur is genoeg vandaag, toch?
0: Mag ik er één gokken?
2: Je mag er één gokken.
0: Mart Hoogkamer.
2: Ja, dat zou zo maar kunnen, hè?
1: In Spanje.
2: Ik zeg niks.
0: Heb jij die Honda Prelude en die caravan nog boven water kunnen krijgen?
2: Ja.
0: Even speciaal voor iedereen die de promo niet heeft gezien. Dat is natuurlijk wel een uniek exemplaar, hè, wat je daar hebt. Hè?
2: Ja, het is een uniek exemplaar. En het leuke is dat in het concert zelf hebben we ook de oude caravan. De allereerste caravan. Nee. Voor de echte kenners. Oh. De eerste seizoen had natuurlijk een andere caravan. Die komt ook nog voorbij. Oh, ja. Ze rijden het uiteraard Ahoy binnen. Dus daar wordt al die elementen komen natuurlijk voorbij.
0: Leuk.
2: Dus
0: Alke, echt leuk. 22 en 23 april. Ja, ons gesprek zit er alweer bijna op.
4: Wat? Zit het er nou alweer op?
0: Ja, het gaat in één keer hard natuurlijk. Nou ja, de broers hebben generaties lang kinderen vermaakt, ouderen vermaakt, normen en waarden meegegeven. En dat gaan we dus vieren op 22 en op 23 april volgend jaar in Rotterdam. Okke, dank je wel.
2: Ja, dank jullie wel, hè.
0: En voor nu...
4: Wat hier ook gebeurt, altijd blijven lachen.
2: Ja, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
0: Dankjewel, Okke Verberg.
2: Dankjewel.
5: Hoi. Je hoort het in Wat een Middag.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Deze week in de bonus. AHA rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.

Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor. NSC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. Een man uit Den Haag die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna een huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer aan een TBS-behandeling heeft. De man had ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen ze wilde vluchten. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 47 vertragingen, meldt Flitsmeister. Je krijgt nu de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug. Daar is je vertraging 18 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam 32. En de laatste is de A4 Rotterdam-Den Haag voor Ippenburg. En daar is je vertraging 21 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Kobus, dat raakt je, hè? Ook als mens, hè, dit is mooi, hè?
1: Gelijk aan de Prozac.
0: Ja, Nick en Simon, en pak maar mijn hand.
2: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, hij brengt de zon mee in gewoon zijn binnenzak. Begon ooit nuchter in een Tukkerse voetbalkantine, maar inmiddels deelt hij de lakens uit op de grootste podia van het land. Overdag een absolute fit boy in de sportschool. 'S Avonds de gespierde koning van het feest.
3: Wat?
0: Hij is heter dan de Spaanse zon. En gaat harder dan een kermisattractie. Het gezelligste exportproduct uit Hengelo, daar zit hij. Jari Helger!
3: Nou, wat een aankondiging.
0: Zo. Jari, maar hoe voelt het voor jou om tussen een paar andere fitboys te zitten eigenlijk?
4: Ja, ik voel me een beetje ondergewaardeerd hier.
0: Dat begrijp ik.
4: Ja, een beetje onzeker.
0: Ja, wij zitten in een tijdelijk onderkomen. Sinds 14 dagen gaan we met de trap omhoog.
4: Okay.
0: We werden toch vaak uitgelachen, waarom gaan jullie met de lift naar één hoog? Dus we doen nu een beetje de
4: Tegenwoordig
0: trap.
4: Heb je die baggy broeken die een beetje in zijn, toch?
3: Ja,
4: ik dacht ineens, jullie lopen achter met al die skinny jeans, maar jullie benen zijn dus zo goed.
3: Skinny jeans?
0: Dit is toch wel een beetje grappig.
3: Dit zijn gewoon bootcuts.
0: Vind jij ons daar een beetje uitzien als boomers?
3: Nou, dat is een lekker begin.
0: Ik hoorde vandaag, toevallig hadden we het er eerder vandaag over gezondheid en zo, dat broccoli en spruitjes en groene bladgroenten, dat gaat het proces, dat remt zeg maar het verouderingsproces af. Wist je dat of niet?
4: Nee.
0: We eten spruitjes vanavond.
4: Ja, dat is top. Lekker, heerlijk.
3: Ja, dat is ook voor je 85e verjaardag, toch?
0: Dat is ook, ja. Leuk dat je er bent, man.
4: Ja, dankjewel.
0: Heb je een goede zomer gehad?
4: Ja, heel druk. Op dit moment nog steeds veel optredens. Maar de rustige periode komt een beetje aan, zo meteen oktober.
0: Ja.
4: En dan november ga ik lekker 3 weken op vakantie.
0: Oh, waar ga je heen?
4: Aruba.
0: Och nee, lekker.
3: Ja. One Happy Island.
4: Ja, het is echt. Ik ben er 1 keer geweest in januari was dat. Maar meer om te zingen. En bij een Nederlands cafeetje daar. Nou, ik doe een paar liedjes daar. Nou, kon ik daar ook op vakantie.
0: Ja.
4: En toen dacht ik wel even lekker weer terug.
0: Ja, maar dat verovert dan je hart, hè, zo'n eiland. Dat is een prachtig mooi eiland.
4: Ik moet heel eerlijk zeggen, je hebt daar de strandjes is gewoon ouderwets nog. Dus je neemt je handdoekje mee, je neemt je bedje mee. Maar ik hou daar echt van. Ik zou ook zo met een tentje op vakantie
3: Baby
4: en zo kunnen.
3: Baby Beach ook zo mooi.
4: Ja, dat is echt top. Alleen, kijk, op Curaçao heb je dus al die beachclubs.
0: Ja.
4: Dat is wel leuk als je met een paar vrienden bent. Maar als je echt vakantie wil, vind ik dat niet echt.

0: voor de hippe gasten zoals wij. Is dat
1: ja, voor jullie is dat dan weer top. Als ik jullie was, zou ik naar Curaçao gaan. Ja,
0: maar je hebt dus op Aruba, als je daar zo'n bedje ligt, komen ze, dan heb je zo'n vlaggetje achter. Hoef je alleen maar, dat is de enige inspanning, hoef je alleen maar je arm even naar achteren te doen. Voor de, en dan doe je het vlaggetje omhoog en dan komt er een kelner keihard aanrennen. Zegt u maar.
2: Oh ja, joh.
1: En dan heb je ook nog een groen vlaggetje en een rood vlaggetje.
0: Wat is het verschil daar tussen?
1: Nou, ik weet niet precies wat het is. Volgens mij een groene was bier en een rode is volgens mij eten of zo.
0: Oh, oké.
2: Okay. Nou, hangt ze bijna maar in de lucht.
0: Zet ze allebei maar omhoog. Ja, zet ze allebei maar omhoog. Hey, wat was jouw beste optreden het afgelopen zomer? Want ik heb echt zo'n beetje op elke flyer stond heel groot Jari Helleker.
1: Ja, maar ze hebben dus één extra flyer elke keer gebruikt. Dikke hoofd. Dus vandaar dat je elke keer in mijn hoofd... Nee, ik moet zeggen, we hebben er zoveel gedaan, maar... Ja, voornamelijk veel dingen in Brabant. En ja, eigenlijk is het in Brabant altijd gezellig.
0: Ja, dat is goed, hè? Ja.
2: En zijn lang, hè?
1: Ja, de Jolandse nachten, dus nee. Vierdaagse vond ik persoonlijk, hadden we net eventjes over. Ja. Dat vond ik wel heel mooi.
0: Vaderplein.
1: Ja, ja. En dat was echt abnormaal, hoe vol het daar stond. Er kon ook niemand meer in en zo. Dus, okay. En ik stond in het voorprogramma van Jan Smit toen. Dus ja, die was een half uurtje na mij. Dat was echt heel vet, ja.
0: Ja. Zie je trouwens Monique nog vaak of niet?
1: Ja, met optredens wel veel.
0: Je hebt een goede man, toch?
1: Ja, het gaat top. Ze heeft nu een nieuw plaatje trouwens uit. Met
0: Kido. Ja, die hoor je zo. Dus de hitflits.
1: Ja, top. Ja. Oh, mooi. Ja. Nee, en ik probeer als ze bijvoorbeeld bij ons in de buurt staat... in Twente of zo. Ja. En ik heb even niks te doen. Dat kom ik gewoon even voorbij en doe even liedjes samen. En andersom ook soms.
0: Tof. Ja. Ik betrap me er dus heel vaak op dat dat melodietje in mijn hoofd zit gewoon. In één keer... Hoe kan dat dan toch? Ja. Hoe kan dat?
1: Ja, goede muziek.
0: Goed, ja. Jouw duet met Monique. Je gaat zometeen de vloek van Barcelona doen. Over pak een beetje een half uurtje. We hebben nog van alles met je te bespreken. Hoe vind jij het dat zeg maar alle liedjes van Bassie en Adriaan... volgend jaar april in Ahoy worden gebracht?
1: Ik heb het hier voor me liggen. Ik wist het eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb nu een hele prestatie. Ik wil het zo ook wel presteren, maar mij niet uit.
0: Zou je niet een liedje willen zingen daar? Dat zou toch te gek zijn?
1: Dat lijkt me heel tof.
0: Heb jij wat met Passie en Adrie?
1: Persoonlijk...
0: Niet? Je hebt ook een hekel aan kinderen.
1: Ja, ik...

0: Laat je idee, de belangrijkste hit deze hele week op de radio. Monique Smit en Kido van der Graaf. Beter af alleen. De laatste keer, Jari Hellegers, dat jij hier was met Monique.
1: Met Monique, ja.
0: En toen hadden die, ik weet nog, dat gaan we nooit vergeten, Mink. Hadden ze die t-shirtjes mee. Ja. Ben je verliefd?
1: Hebben die nog?
2: Oh, met dat luggie.
0: Nou, wij hebben dus, denk ik, nog een week of 8, 9 lang hebben we aan dat t-shirt geroken. Daar was een luchtje opgespoten door jullie.
1: Oh, nee, daar had ik hem denk ik een paar keer aangehad.
2: En nou komt het vooral aan jullie.
1: Nee, maar nou komt het meest gênante van alles nog. We waren zo betoverd door dat luchtje.
2: Ja, jullie hebben mij nog gevraagd.
1: Welk
2: luchtje zit erop? Volgens mij WC1 was het of zo? Of die
1: ja, zoiets, ja. Van een page.
0: Ja, en we hebben hem uiteindelijk gegeven aan onze beveiliger, hè?
1: Markie.
0: Aan Markie.
1: Okay.
0: Ja, die heeft toch een soort vak voor Monique. Hebben we dat t-shirt aan hem gegeven? Hebben we verkocht of gegeven?
1: En nou, we hebben er 25 piek voor gegeven.
0: Oh, lekker.
3: Radio Noordzee. Wat een middag. René Verkerk.
0: Zo is het met vandaag Jari Hellegers in het huis van de Hollandse hits. Vernoemd naar de legendarische voetballer.
1: Jari Liedmanen.
0: Heel
1: juist.
0: Goed, hè?
1: Dat is correct.
0: Ja. Nou, dat vind ik dus zo mooi. Je hebt natuurlijk heel lang zelf op hoog niveau gevoetbald. Ook, ja. Inderdaad. Dat is onder andere in Duitsland, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb 3 jaar in Duitsland regionaal in Oberliga gespeeld. Dat is een beetje vergelijkbaar in Nederland met, wat zal het zijn, onderkant keukenkampioen divisie.
0: Ja. Dus, mis je dat wereldje wel eens, of niet?
1: Wel op het hoogste niveau. Ja? Ik heb nog later nog wel een paar jaar amateur gespeeld. En dan, ik ben er gewoon iemand, als ik ergens voor ga, dan ga ik er volle 100% voor. En als ik me ergens in heb vastgebeten, dan, en als dan een medespeler niet om een pionnetje heen liep, dan kon ik in mijn hoofd al helemaal, daar kan ik gewoon niet mee omgaan.
0: Oh, dat is mooi.
1: En dan denk je van, nou, je kan er toch ook omheen lopen. Ja. Maar ja, dat is voetbal, denk ik.
0: Ja. Trap je nog wel eens een balletje, of niet?
1: Nee, ik weet niet eens meer hoe een bal eruit ziet.
0: Nee, ja. Je weet niet of er zand of lucht in zit.
1: Ja,
0: maar weinig mensen weten ook dat je als junior brons won op het NK Wintertriathlon.
1: En na 2 keer Nederlands kampioen.
0: Ah, dat is toch niet normaal, man.
1: 1 keer brons en 2 keer Nederlands kampioen.
0: Ja, dat is toch knap. Dat was terug? 10 jaar geleden?
1: 10 jaar geleden ongeveer, 14, 15. Ja. Toen heb ik nog geschaats, Nederlands selectie nog.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik heimwee, ging ik in Groningen wonen op mijn 15e en 16e. En toen had ik 2 weken lang elke dag mijn moeder en mijn vader huilend opgebeld.
0: Dat
1: schiet niet op. Ja, toen ben ik maar weer naar huis gegaan en toen ben ik ook gestopt.
0: Ik ben een gevoelige jongen ook even goed.
1: Ja, diep van binnen wel.
0: Maar die Henk, je hebt natuurlijk nooit een Elfstedentocht, althans, kunnen schaatsen. Nee. 97, heb je wel eens gedaan?
1: Nee, toen was ik er
0: nog. Nee, was je
1: er nog
0: niet?
1: Nee, nee. Nee.
0: Die Henk Kroes is overleden. Die man die zeg maar de laatste Elfstedentocht aankomt met het legendarische gevoel Eat Guidon.
1: Wanneer is hij overleden? Vandaag?
0: Gisteren. Gisteren overleden. Dat is zeg maar de oud-voorzitter van de Friese
1: Elfsteden.
0: 87 geworden.
1: Zo. Oh.
0: Hij staat nu waarschijnlijk aan de hemelpoort met een boor om te controleren of de wolken wel minimaal 15 centimeter dik zijn voordat hij in de binnen stapt. dat moet allemaal gecontroleerd worden.
1: Tuurlijk. Belangrijk.
0: Hey, ik denk misschien is het leuk. Ja, je gaat hem dan niet zingen, maar dan kan ik hem in ieder geval even draaien. Wat zullen we doen voor jou uit het verleden? Van een gouden ouwe?
1: Doe je dan? Dat vind ik wel even, die gaat ook heel goed.
0: Ja.
1: Daar had Danny de Munk toen een heleboel commentaar op volgens mij.
0: Pardon, wat had hij gezegd?
1: Niet commentaar, maar hij had gezegd, dat kan toch niet, doe je dansje, dat kan helemaal niet, doe je dansje. Nee, maar was in die ontbijtshow of zo.
0: Oh. Dat is zeg maar de man die,
1: generatie, geloof
0: ik. Dat is de man die ooit zei, krijg toch allemaal de kolleren.
2: Volgens mij wordt allemaal dood.
1: Moest wel lachen, ik hoorde dat dan via hier, dat hij zei.
0: Ja, maar mesjes maken zich wel gauw druk om van alles.
1: Ja, nee, maar hij zei meer als grapje, maar ik moest er wel om lachen. Dat hij, volgens mij klopt het niet, staat volgens mij een spelfout.
0: Speciaal voor Danny. Jari Hellegers op Radio Noordzee en doe je dansje...
3: Doe

0: Zakelijk bij Radio Noordzee.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
14: Lekker. Kippie.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
14: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Smint.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest.
20: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
24: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1+1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
0: Wow!
25: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. 6:03 in het oosten droog. Af en toe een zonnetje zelfs. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een buitje. Morgen is het wat droger en gaan we de zon ook zien.
1: Radio Noordzee, verkeer.
0: En dat doen we dit keer met Jari Helligers. Jari, waar staan ze?
2: Er zijn 53 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de drie grootste. A4 Amsterdam en Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Dat is 23 minuten. De A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en Brug op het Zijkanaal C. Dat is 21 minuten. En de A12 Utrecht-Oberhausen. Ja. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Dat is 20 minuten.
0: Hoppa, kijk die Oberhausen.
3: Ja, geen Twentse files, hè?
0: Ja. Kun je nog iets, zit er iets Twentse tussen nog?
2: Nou, ik zal eens even kijken. Ja. We hebben nu wel een paar flitsen staan.
0: Ja.
2: En daar ben ik net ook bijna flit. Dat was de A1. DMT Hengelo.
0: Oh.
2: Bij hectometerpaal 113,2.
0: Dat
2: is een dikke bekeuring.
0: Wanneer krijg jij de laatste bekeuring? Want jij reist natuurlijk veel door het land.
2: Gisteren,
3: lekker.
2: Onderweg naar de fysio.
0: Wat deed je?
2: Ja, ik keek op mijn telefoon. Wat ik echt afkeur. De mensen doen, dus ga niet op je mobiel.
3: Maar dat is €380.
2: Ja, volgens mij nog iets meer. Maar ik durfde niet te kijken op ChatGPT.
0: Over de 400.
3: Over de 400.
0: Zoek even opkomen.
3: 400?
0: Ja, over de 400 denk ik.
3: Om even bij het stoplicht je telefoon vast te houden.
0: Ja. Je durfde niet te kijken. We gaan even voor je kijken. Ja?
2: Trouwens, tussen Weert en Echt staat ook een flits op de A2. Ja.
0: Kobus, heb je hem al of niet?
4: Ik zit even kijken, wat kost het? Het verandert nogal. €440.
3: €409. Inclusief €9 administratiekosten.
2: En de BTW kan ik dan ook aftrekken.
0: Ja, die
3: kun je verrekenen.
0: Jij staat zaterdag het eerste liedje gewoon voor niks te zingen.
1: Radio Noordzee. Hollandse hoofdpunten.
0: Met Kobus Boscha.
5: Ook de laatste 4 passagiers die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog wel bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. Een sauna in het Gelderse Hierde heeft een vrouw gediscrimineerd toen ze haar wegstuurde omdat ze een burkini droeg op badkledingdag. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens besloten. En de IND gebruikt AI bij het afhandelen van asielaanvragen, maar heeft dat niet verteld aan een landelijk register. Dat schrijft NRC. Volgens de IND zijn de AI-hulpen alleen om vragen aan te stellen en hakken ze geen knopen door over iemands aanvraag.
0: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Ja, alles en iedereen is AI natuurlijk ook gewoon onze premier, onze Rob.
5: Gebruikt het ook inderdaad, ja.
3: Ik vind het wel irritant. Kijk, het is voor heel veel dingen is het handig, maar als je nu bijvoorbeeld maar je telefoonprovider belt en je hebt gewoon een vraag, dan krijg je eerst een of andere AI-stem.
2: Ik had het laatst bij een restaurant.
0: Ja?
2: Ja, een restaurant.
3: Maar dat hele persoonlijke is eraf.
2: Ik ben niet van die generatie. Ik hou er echt niet van. Ik vind het echt niks.
3: Ik wil gewoon iemand spreken.
0: Een robot aan de telefoon.
3: Ja.
0: Allemaal raar. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk ook heel veel AI-artiesten nu al die gewoon liedjes maken met AI. En met iemand.
2: Ik zag nog een stukje van jullie met Henk. Was dat Henk Dissel? Die had er ook iets over gezegd. Dat er heel veel met AI wordt gedaan.
3: Ja.
0: Dat moeten we niet doen, hè? Dat is een ambacht waar we in zitten.
2: Wel een leuk hulpmiddel. Maar geen.
0: Het
3: moet niet leidend zijn.
2: Precies.
0: Ja. Ik vind het wel handig als je een keer een brief moet schrijven aan iemand of aan een instelling. Dan kun je nog eens wat tips vragen of zo.
3: Formele taal.
0: Ja,
3: zo.
0: Een beetje.
3: Ja.
0: Kobus, wat heb jij nog meer gezien?
5: De dag van vandaag, 17 september. Vandaag, let op, 68 jaar geleden kwam dit programma op televisie. Even kijken of jullie de tune herkennen.
0: Ja.
3: Ja.
5: Pipo de Clown en Mamalou. En Kluk Kluk en Dikke Deur natuurlijk.
0: Ja.
5: Het was vandaag 17 september, maar dan in het jaar 1958... toen de eerste aflevering op televisie kwam. Het is sowieso een bijzondere clownsdag. Want ook, we zeiden het al, Bas van Toren, clown Bas, hier is vandaag 91 geworden.
0: Ja.
5: En de KNSB, vertelden we net ook al, is vandaag ook 144 jaar oud. Of moet je zeggen, jong. Vanavond neemt NEC het op in de eerste wedstrijd in de Europa League in Turijn. Tegen Juventus, dus de kans dat ze thuis zijn. Die is aan
3: dat wordt een lastige pot, ja.
5: De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Dan is koningin Maxima vandaag op bezoek geweest bij een ontwerpstudio van de HEMA. Want de HEMA bestaat dit jaar 100 jaar.
0: Ja.
5: De HEMA was nogal in het nieuws de afgelopen dagen vanwege die reclame.
0: Paraplu,
5: voor die
3: Mag jouw vrouw nat worden, campagne.
5: Ik denk dat Willem-Alexander die reclame heeft gezien. Mag jouw vrouw nat worden en gelijk zeggen, ja, maar naar de HEMA. Dus, maar dat zien we misschien vanavond of voor horen we later wel. En, oh ja, misschien opvallend bericht in Aalsmeer. Er wordt niet meer gezocht naar een hele giftige slang.
3: Oh.
5: Waarvan, let op, de beet dodelijk kan zijn. Hij, dieren toonden zich afgelopen weekend voor het laatst in de Aalsmeer.
3: Zwarte mamba? Als je van Gerard Joling
5: het is, het is een giftige aspisadder. Aspisadder. Die komt normaal alleen voor in Frankrijk, Italië, Zwitserland en Slovenië. Maar hij liet dus nu ook zijn gezicht zien in Aalsmeer. Vermoedelijk is die meegeleefd met een voertuig. Ze hebben het, nou ja, ze hebben natuurlijk mensen wat dat betreft in de buurt daar gewaarschuwd. Ja. En let op, een beet kan leiden tot pijn, zwellingen en misselijkheid.
6: Oké, dus dat zou in principe wel van Gerard Joling kunnen zijn. Maar dat is hij niet. Hè?
5: Maar je kan er ook door flauw vallen of in een shock raken. En dat kan zelfs voor nierfalen zorgen.
3: Lekker
5: en in
3: beest.
5: Het ergste geval kan zo'n beet ook dodelijk zijn.
3: Ja, thuis blijven dus.
6: Ja. Zometeen meer met Jari Helgers. Echte vrienden mogen Jan zeggen, maar wij zeggen Jari Helgers.
7: De tweede naam is ook nog Jan, hè?
6: Echt? Ja, ja, ja, ja.
7: Jari Jan.
6: Jari Jan Helgers. Zometeen in dit

0: Het zijn Russo en Samuel Welte in de middagshow bij Radio Noordzee. Van de week vertelde hij vol trots over zijn komende eigen concertjes, waar hij mee gaat komen. Dat is echt onwijs tof wat hij gaat doen, Samuel Welte.
1: Spannend ook, is eigen in zijn thuis zat, Tivoli Vredenburg.
0: Onder andere.
2: En Paradiso.
0: En Paradiso Amsterdam. En alsof er niet op kan, weet je waar hij vanavond zit?
1: Shownieuws?
0: Nee.
2: Boulevard?
0: Nee.
1: Jinek?
2: Opsporing verzocht.
0: Aan de bar bij VI.
2: Oh ja?
3: Wat een middag met René Verkerk.
0: Ja,
3: Radio Noordzee.
0: Wat goed. Samen wel welte. Inderdaad, Russo en boom bij Radio Noordzee. Inmiddels staat hij zo goed als klaar bij ons in het huis van de Hollandse Hits op het podium. Zullen we hem nog een keer een applaus geven, jongens?
1: Dat heeft natuurlijk verdient hij toch.
0: Namelijk Jari Helder.
4: Lekker.
0: Jari, jongen. Wanneer was jij voor het laatst in Barcelona eigenlijk?
4: Met de clipopnames. Dat was volgens mij 4 weken geleden.
0: Heb jij inmiddels ook al een favoriet plekje in de stad daar?
4: De Ramblas.
0: Ja, dat is mooi. De Ramblas is altijd mooi. En zeker als je dan helemaal aan het einde bij dat haventje uitkomt, heb je zo'n tapasrestaurant, lekker zitten eten. Eerlijk toch, of niet?
4: Op dit moment ziet de Ramblas er niet zo leuk uit, volgens mij. Ze zijn aan het verbouwen, hè?
0: Ja, klopt. Oh. Ja, ze zijn eigenlijk alles aan het verbouwen in Barcelona.
1: Is die Sagrada Familie alles af?
0: Nee, die is ook nog niet af.
1: Oh.
0: En het stadion zijn ze volgens mij ook. Het kamp, nou zijn ze ook wat verbouwen.
4: Maar dat ziet er helemaal niet uit.
0: Dat ziet er helemaal niet uit. Gelukkig zien wij er nog een beetje knap uit, hè? Kom eens, was dat een cynische lach of wat was
2: het? Nee, dat
0: was
2: een bevestigende lach.
0: Dan is het goed. De vloek van Barcelona, Jari. Het gaat over een vrouw die je hart zo op hol brengt dat het bijna als een vloek voelt, omdat ze je niet meer loslaat. Vertel ons even.
4: Het uiterlijk is goed en het innerlijk wat binnen.
0: Ja,
4: waar gaat het eigenlijk over?
0: Wie is het?
4: Maria heet ze. Ze speelt wel in de clip.
0: Ja.
4: Maar wie is het? Ik heb haar nooit meegemaakt. Dus,
0: ja. Nee, oké. Okay. Dus zeg maar een gefantaseerde vrouw.
4: Precies. Het. Nou, AI.
0: Het is AI. Het is wel lekker om even te nazomeren in het programma vandaag. Dus wij stropen de mouwen nog een keer op. We nemen een ranja met een zonnig rietje. We zetten de ramen open. En we gaan er nog één keer voor. Vloek van Barcelona. Dit is Jari Helger!
4: Gezellig dan.

0: Jazeker!
1: Ja,
2: dank jullie wel. Mag ik weer een klap of niet?
0: Ja, we hebben heel hard. We hebben het eelt inmiddels op de handen staan, Jari.
2: Top.
0: We gingen ook met de heupen heen en weer. Want Kobus en ik hebben ooit op salsa les gezeten. Op salsa dansen. Dus dat ging hartstikke goed.
2: Tango. Echt, dat is Argentijn.
0: Heerlijk, de vloek van Barcelona. Wij vonden het echt weer buitengewoon gezellig dat je even bij ons was in het huis van de Hollandse, Jari.
2: Dank jullie wel.
0: We gaan elkaar gauw weer zien. Sowieso begin oktober, als we weer in een feesttent staan, zag ik even in
2: de dag.
0: Hier gewaard,
2: hè?
0: Ja, hier gewaard. Ja, we komen nog eens ergens, hè?
2: Ja, top.
0: Ja. Voor nu ongelooflijk dank. En zullen we afspreken dat we elkaar gauw weer zien?
2: Top, gaan we doen.
0: Het is altijd leuk, hè, met Jari, jongens, hè?
2: Ik vind het gezellig altijd.
0: Ja, wij vinden het wel gezellig,
2: Jari. Ik zoek nog een baantje voor door de week, dus...

0: met je halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Oh,
10: wat een geld.
12: 50.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
15: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
18: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
16: Fans van voordeel.
19: Aldi.
20: Een mega actie voor een mega lach. Bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
22: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
23: Thuisbatterij.
24: Einde salderingsregeling.
25: Terugleverkosten.
0: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: De Beter Pick-a-Bellies.
24: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus, gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
25: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
26: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Het COA moet de asielopvang in het Gelderse Epe binnen 6 weken sluiten, want anders moet het per dag ruim 60.000 euro betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang, zolang de afspraken nog niet zijn aangekomen. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 49 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A9, Amstelveen Alkmaar voor Rottepolderplein. Daar is je vertraging 18 minuten. Dan de A12, Utrecht-Arnhem voor Maarn, 22 minuten. En de laatste is de A12, Utrecht-Den Haag voor Nooddorp. En daar is je vertraging 22 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: vandaag in het huis. Altijd goed als hij er is. Leuke gast, hè? Goeie gast.
1: Ik vind het gewoon, het is gewoon een leuke, nuchtere gozer.
0: Ja, vind ik dus ook. Ja, vind altijd prima. Kobus, ja, jij doet altijd natuurlijk wat eerder op de dag de verjaardagskalender. En nu kwam ik tot de schrikbarende conclusie...
1: Oh nee.
0: Dat we eigenlijk een vriend van dit radioprogramma zijn vergeten in dat hele overzicht.
2: Ik besefte het mezelf ook,
0: pijnlijk. Ja, kunnen we het nog even recht trekken, of niet?
2: Ja, moeten we het niet speciaal aankondigen? Of gewoon zeggen dat Evert Zandegoets vandaag 65 jaar is geworden?
0: Ja, Evert,
1: onze Evert.
0: En Evert luistert zeg maar altijd naar dit gebeuren, naar dit radioprogramma. Dus het zou buitengewoon lelijk zijn als we hem niet even genoemd hebben.
2: Bij deze gedaan,
0: Evert. Gefeliciteerd, jongen. 65 jaar, je ziet er nog uit als een jonge god.
1: En we zien de taartjes bij de shownieuwsredactie vanzelf voorbij komen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja en natuurlijk Bas van Toor is jarig vandaag. Hij is 91 jaar geworden.
1: Ja.
0: En we spraken natuurlijk eerder vanmiddag al eventjes met Okke Verberk. Hij is de producent van het Bassie en Adriaan concert. In eerste instantie op 23 april volgend jaar in Rotterdam Ahoy worden al die Bassie en Adriaan liedjes worden daar gezongen. En Okke had even een wereldprimeur voor ons, hè?
1: Ja, en of, want niet alleen 23 april volgend jaar komt het hele festijn naar Rotterdam, maar ook 22 april komt er een extra show.
0: Oh. Kijk, dat is leuk.
1: Dus, allemaal waren, magisch.
0: Waren zeg maar in de voorverkoop stonden al 10.000 mensen stonden te trappelen. En dat is dan heugelijk nieuws. Een tweede avond, twee keer Ahoy achter elkaar uitverkopen.
1: Fantastisch.
0: Met de hits van Bassie en Adria. Goed, hè? Ook een clown zometeen in de quiz, Kobus, denk ik.
2: Ja, want ja, we konden niet om die clown heen natuurlijk. Nee. En zeg je clown, zeg je Ben Kramer met de clown. En daar komt straks de vraag uit.
0: Oké, en dat gaat heel makkelijk als je tenminste inmiddels al de Radio Noordzee-app op je telefoon hebt geïnstalleerd. Want die heb je nodig om mee te spelen. Nog even in Jip en Janneke taal.
1: Even op je Android-telefoon, dus bijvoorbeeld de Samsung, dan ga je naar de Play Store. Daar tik je gewoon in het zoekbalkje Radio Noordzee in. Installeer je hem even en bij Apple gaat het dan via de App Store. Rechts onderin staat zoeken, even Radio Noordzee intikken. En als je dan die app op je telefoon hebt, dan kun je jezelf even registreren. Mm. En het makkelijkste is dan, staat rechtsbovenin, staat een heel mooi WhatsApp-icoontje. En als je daarop drukt, dan kom je gewoon met ons in contact. Mm. En, ook heel belangrijk om te melden, in diezelfde Radio Noordzee-app staat een exclusief bericht waarmee je kans maakt op een vakantiecheck ter waarde van 2000 euro. En dat kan alleen via de Radio Noordzee.
0: Ik vond het een hoop informatie.
1: Ja, maar het levert ook een hele hoop op.
0: Ja, dat denk ik wel. In ieder geval de koude macaroni die naast me staat. Dit is Jenny de Munk bij Radio Noordzee. In de middagshow. En vrienden.

0: iedereen bij de beste zangers omver met zijn uitvoering van Verlangen. Yves Berendsen in de middagshow bij Radio Noordzee. Wat een geweldig programma. Jij vindt
1: het scoort niet meer zo, hè?
2: Nee, jij
1: vindt... Is dat zo?
2: Ja.
1: Ja, dat las ik vandaag. Tina Nijkamp of zo. Het loopt een beetje terug. Ze hebben de hoogtepunt. Maar het is ook een beetje... Het is ook een beetje
0: ja. Ja, maar op een gegeven moment heb je het ook wel gehad qua dat beste zangers.
1: Allemaal emotioneel en dat doet het normaal, man.
0: Ja, jij valt het al over het huilen en zo, hè?
1: Ah ja, toch. Ja.
0: Heb jij niet een liedje waarbij je dan denkt, nou, dit raakt me dan... Ja,
1: alles van Dries Roelvink.
0: Alles van Dries Roelvink. Radio Noordzee.

0: En daar is weer een woord weggepiept. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wat zat er onder die lach van de clown?
1: Oké, nou, laten we voor de zekerheid even je geheugen opfrissen. Het gaat om dit stukje.
2: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
3: Hij lachte en sprak.

0: Noordzee. Neder Popquiz.
1: Ja, het is wel een oud chanson, dus het kan zijn dat we het vergeten.
2: Ja, wel een legendarisch chanson, toch?
1: Ja, zo.
2: Ja, wat zat er onder die lach? Was dat A, een droevig gezicht, B, een ton aan gewicht of C, een man met slecht zicht?
1: Het kan eigenlijk allemaal wel, natuurlijk.
2: Ja?
1: Maar ja, één antwoord kunnen we helaas maar goed rekenen. A, B of C in de Radio Noordzee-app, de nieuwe app die bijna 2 weken oud is. Die moet je wel op je telefoon hebben staan. Als dat niet zo is, dan laten we je paspoort afnemen.
2: Ja.
1: Dat moet dit gewoon zo'n Nederlandse app moet je op je telefoon.
2: En dan moet je maar bij het gemeentehuis aantonen, ja, dat je hem op je telefoon hebt,
1: ja,
2: staan.
1: Ja, zo is het. A, B of C. A, droevig gezicht. B, een ton aan gewicht. C, een man met slecht zicht. Er wacht jou echt een karrevracht aan mooie prijzen. Denk even aan de klompjesleutelhanger. En de gepersonaliseerde Radio Noordzee Mok, de koffiebeker van mokkoning.nl. A, B of C, zo makkelijk is het. Radio Noordzee app nu gaan reageren.

0: Libre Vuurwerken, .nl.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: 1 minuut over 6:30. Vanavond gaat het eigenlijk wel overal regenen.
5: Oh, lekker.
4: Het mooie nieuws is, ja, we krijgen wel een droge nacht.
5: Ah, daar hebben we lekker veel aan.
4: Die heb ik al jaren, denk ik, gewoon komen zeggen.
6: Radio Noordzee, verkeer.
5: 38 vertraging, wel Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht naar Bos voor Culemborg. Daar is de oprit afgesloten. Je vertraging daardoor een kwartier. Dan de A12 Utrecht Den Haag. Voor Zoetermeer, daar is je vertraging 26 minuten.
4: Ja.
5: En de laatste, die staat op de A15. Ridderkerk Nijmegen voor de brug over de Lingen. En daar is je vertraging 18 minuten.
6: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
4: Ja, met de ster van het programma. Kijk eens, daar zit hij, Maarten Steendam.
7: Ja!
4: Ja, lekker.
5: Wat een hartelijkheid weer.
4: Zo, een warm bad hè, waar je in terecht komt.
5: Oh, maar echt.
4: Maar dat verdien je ook. Ja, zeker. Het voelt aan als een grote familie. Lekker aan de tafel. Zo is het er ook, hè?
5: Ja, ja. Maar is echt zo. Ja. Kom ook eens bij ons langs, zou ik zeggen.
4: Dat is wel heel leuk.
8: Vanavond om 10:30.
4: Ja, je weet wat het is. En we lekker bij gaan zitten dan, of niet?
5: Nou ja, of staan. Wij staan er achter zijn desk. Oh, ja, dan kan je buik een beetje verstoppen daarachter.
4: Ja,
5: dan
4: blijf ik liever op de bank liggen als je niet even na 10:30 na VI. Wat zit er in Hart van Nederland?
5: Nou, vanavond is een hele serieuze avond. Een interessante avond in Heumen, dat is die gemeente waar Overasselt bij hoort. Vanavond is namelijk de eerste raadsvergadering sinds die bizarre liquidatie van begin deze maand. Die bewaker die daardoor die enorme groep gemaskerde mensen werd doodgeschoten.
4: Ja.
5: Onderzoek loopt natuurlijk nog, maar de burgemeester gaat sowieso met een statement komen. Dus ja, er gaat nieuws komen.
4: Okay.
5: En dat horen we dan straks.
4: De verslaggever staat erbij natuurlijk vanavond, dat kan niet anders. Hè?
5: Zeker, ja. Zeker.
8: Wel opvallend dat er nu pas een vergadering is en de eerste verdachten lopen alweer vrij rond. Houden we vanmiddag het nieuws.
5: Maar goed, zo'n raadsvergadering is natuurlijk eens in de maand. Die staat dan al een eindje vooruit gepland.
8: Ja, okay.
5: Dus dit is dan gewoon de eerste sindsdien.
8: Kwam zo uit.
5: En de vraag is natuurlijk ook of er nog inwoners bij zitten ook die een zegje gaan doen. Want ze willen dat het rustig wordt. Maar het is het natuurlijk gewoon voorlopig nog.
4: Nee. Je hebt altijd wel een overijverige buurman die een zegje doet. Hè? Dus,
5: zeker.
4: Dat zal wel, denk ik.
5: Ja,
4: ja, gaan we zien vanavond.
5: Zijn jullie een beetje romantisch, mannen?
4: Kobus.
5: Kobus is heel romantisch.
4: Kobus, ja.
8: Ik ben een heel romantisch type.
5: En waar uitzicht dat in?
4: Zal ik het voor je zeggen?
8: Ja, doe jij het maar.
4: Kobus is bijvoorbeeld, houdt altijd voor zijn vriendin de deur open als ze de kriko buiten moet zetten. Laatst was Kobus, zijn vriendin was zo ziek. En dan komt de romantische Kobus Bosga komt zeg maar naar boven. Toen heeft hij haar gewoon uit bed getild.
5: Ah.
4: En naar de keuken gebracht om de afwas te laten doen. Dus weet je, zo is Kobus.
8: Zo ben ik.
4: Maarten.
5: Wel.
8: Ja, ik lach nu maar, want als ik thuis kom, lachen me wel vergaan, denk ik.
5: Ik zou het hier doen. Of een bloemetje meenemen, maar dan moet je wel veel geld hebben. Want daar gaat het eigenlijk over. Boeketjes en romantisch doen. Dat wordt echt iets voor de rijken, jongens. Ja. Want het kabinet heeft plan om de btw op bloemen en planten flink te verhogen.
4: Dat is niet normaal, hè?
5: En dat is een heel slecht idee, vindt de sector. Want die denken, ja, het gaat de overheid niks opleveren.
9: En ze zijn al hartstikke duur.
5: Ze zijn al duur. En klanten haken ook bij bosjes af, natuurlijk.
4: Ik denk dat
8: bosjes,
4: bij bosjes, Maarten, hè?
5: Leuk, ik moet een beetje meedoen, hè?
4: Ja. Ik denk dat een echtscheidings... je kan geen goed maakbloemen meer meenemen. Ik denk dat een echtscheidingsadvocaat goedkoper is.
5: Of, denk je het wel, qua kosten wel,
4: Of je moet een bosje bij Pleurop bestellen, misschien.
5: We zijn nog bij de tompoezen, de rookworsten, Jip en Janneke. Ja, veel Hollandse dan de HEMA wordt het natuurlijk niet. Nee. Maar ze zijn er nog. 100 jaar bestaan ze dit jaar. En het wordt gevierd. En normaal als je 100 wordt, dan komt natuurlijk de burgemeester op bezoek. Maar wie zou er op bezoek komen als de HEMA 100 jaar bestaat?
4: Ja, wie zou dat zijn?
8: Nou.
5: Dan moet je kijken vanavond natuurlijk.
9: Oh,
5: ik kan het ook wel vertellen. Het is gewoon maximaal.
8: Ja, wij wisten het al.
5: Ja. Oh, ook flauw.
8: We wisten het al.
5: Je had het al gelezen. We volgen ook het nieuws.
8: Nou ja, vanwege die reclame van die paraplu, weet je wel. Er stond, mag jouw vrouw nat worden?
5: Ja.
8: Dat las Willem. Toen zei hij, ga jij maar naar de HEMA.
4: Nou, Kobus, dat kun je toch ook niet zeggen over de koninklijke familie. Hè? Wij hangen aan jouw lippen even na 10:30 vanavond.
5: Nou.
4: Maarten, met wie samen?
5: Met Mirella van Marcus.
4: Oh, hey. Mirella. One and only. Altijd gezellig met Mirella. Op SBS6, Hart van Nederland. Mooie avond, hè?

0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit meer kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Leuk. Suzanne en Freek in de middagshow Blauwe Dag.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Ja, de ontknoping inderdaad. De clown van Ben Kramer staat in de spotlights in deze leuke quiz. Cindy, goedenavond.
2: Hallo.
0: Ben jij ook opgegroeid met Bassie en Adriaan toevallig?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, allemaal nog iets.
3: Was jij ook zo bang voor de plaaggeest, Cindy?
2: Nee, ik vond het alleen maar leuk.
0: Ja. Wie was jouw favoriet, zeg maar, in al die tv-programma's? Oh, wat goed, wat goed. Ga jij ook naar dat concert in april volgend jaar? Die avond met al die Bassie en Adriaan liedjes.
2: Ik heb nog geen kaarten.
0: Maar morgenochtend, de eerste avond is allemaal uitverkocht. En Okker Verberk, de man die zeg maar dit organiseert, heeft eerder in dit radioprogramma bekendgemaakt vandaag dat er dus een tweede avond komt, 22 april. En morgenochtend om 10 uur kun je dus in de digitale wachtrij gaan staan.
2: Leuk.
0: Nou, vandaag gaat het ook dus over de clown, want clown Bassie is 91 jaar geworden. Wat zat er onder de lach van de clown? A, een droevig gezicht. B, een ton aan gewicht. Of C, een man met slecht zicht?
2: A, een droevig gezicht.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Maar onder die lach zat een droevig gezicht.
0: Ja! Lekker gewerkt vanavond, hoor. Je krijgt een sleutelhanger thuis met een klomp daaraan. En ook de Radio Noordzee koffiebeker, de mok en mokkoning gaat jouw naam daarop zetten. Helemaal personaliseren, mooi hè?
2: Hartstikke leuk, dan mag koffie nog lekkerder.
0: Dat denk ik. Nou ja, dan zijn wij nu klaar met elkaar, denk ik, voor dit moment.
5: Wat, zit het er nou alweer op?
0: Ja, het zit er nou alweer op. Mooie avond en dankjewel voor het meespelen.
2: Jullie ook.

0: afstevend op een schuld van 11 miljard euro.
1: Zo.
0: De oppositie slaat alarm over de begroting. Hè? Ja, ik denk, ik denk serieus dat de gemeente ons nu een tikkie gaat sturen, omdat we het over Amsterdam hebben. Bedoel, ja, het moet ergens vandaan komen natuurlijk. Ja, maar die 11 miljard, weet je wel, normaal. Alsof het niks is, hè? Ja. Zeg, een ongelooflijk mooie avond. Morgen luiden wij het weekend in om 4 uur in.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Rozer!
7: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen?
14: Draken temmen in het Verre Oosten?
15: Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
1: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
4: Boost yourself.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als een jaar geleden, om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center in Washington te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center demolished te staan. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hield de rechters telkens tegen. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De Beter Pikkenbullies!
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Roger!
17: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
21: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
23: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch.

0: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker,
4: Kippie.
5: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
20: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
21: Aquaparken voor tickets €200, please.
20: Zei hij nou €200?
22: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
20: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, waarop een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Het kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de Afrotros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Deze week in de bonus. AHA runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smin.
6: Boost yourself.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

beste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Sokken, la, boeken, Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domein namen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Een paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: jaren. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Teruggeleverd kosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
18: Kippie. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
21: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
22: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
23: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
24: Zeg het!
23: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laadt hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laadt hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: of doneer.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank St. Quint gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch. Morgen.

het droom gehad.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
18: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel

0: Cent. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Hallo,

0: vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Lekker.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op hun eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag hoopt NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: nrc.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat op dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette maakt eruit op dat praten met de BBB niet meer nodig is. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen, dus de GGD en de gemeente vinden het niet langer verantwoord. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen waren voor het te laat inleveren van zijn scriptie. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn